steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. Door de hogere schuld nemen ook de kosten voor rente en aflossing toe. Dat betekent dat er minder geld over is voor andere uitgaven of dat lidstaten mogelijk meer moeten bijdragen. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van de meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk ook met onweer. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nachtexpress. Wij brengen je naar de nieuwe ochtend.
1: What if I'm the one for you?

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het coronaherstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het coronaherstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer, de ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Welkom bij het openhuis van de Heidesmit Haarden en Kachels op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Met de nieuwste ontwikkeling op Haarden en Kachelgebied. We pakken dit jaar extra groot uit wegens ons 90-jarig bestaan. Dus profiteer van fantastische aanbiedingen. Onze medewerkers beantwoorden graag al je vragen. Kom dus langs en profiteer van de aanbiedingen op 10 of 11 oktober tijdens het openhuis van de Heidesmit in Halle en Duiven.
3: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in zonwering, verandazonwering, kaapoorts en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
4: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
3: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
5: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

Morgen is het zover. Dan begint hier op Radio Gelderland alle 1300 goed. We hebben onze vaste draaiboeken en agenda's volledig schoongeveegd. We gaan 10 dagen lang enkel en alleen draaien waar jij op hebt gestemd via alle1300goed.nl. De smaak van Gelderland en daarmee dus de 1300 meest aangevraagde platen van onze mooie provincie. Vandaag verloopt wisselvallig met buien, maar we hebben ook echt wel langdurige droge perioden met zon. Het is aanzienlijk minder warm dan de afgelopen tijd, zo'n 14 of 15 graden. En door een stevige noordwestenwind voelt het zelfs nog wat frisser aan. De komende dagen blijft het voorlopig wisselvallig en fris. En met er soms een stevige wind. Wat staat er op de voorpagina's van de kranten deze donderdag? Ik geef je een greep aan het Gelders nieuws. In de grensstreek vrezen ondernemers voor spookdorpen, dat schrijft de Gelderlander. Tanken is in Duitsland zo'n 17 cent per liter goedkoper. En wie daar toch is, doet er meteen even de boodschappen. De Stentor schrijft dat de wolf op de Veluwe misschien een nieuw plekje vindt tussen Elburg en Nunspeet. Ruim 2 op de 3 wolvenwelpen worden in Gelderland geboren. Maar volgens kenners vlakt de groei af omdat de beste plekken nu bezet zijn. Volgens het Algemeen Dagblad heeft de politie na de schietpartijen over Asselt een verdachte in het vizier met kleding en camerabeelden als bewijs. Defensie wil op TikTok jongeren werven en een tegengeluid geven aan nepnieuws, bijvoorbeeld over de dienstplicht. Alleen verbiedt het Rijk zijn eigen ambtenaren die app te gebruiken, uit angst voor Chinese spionage. Dat meldde de Gelderlander de Stentor in het Algemeen Dagblad vanochtend. Bijna 1,2 miljoen mensen in ons land worden ieder jaar online opgelicht als ze iets kopen. Een veelgebruikte truc is de nep-webshop, die er net zo uitziet als een echte winkel, maar waar je nooit je pakketje van krijgt. Grote webwinkels zoals Bol, Coolblue, Jumbo, Picnic, die gaan er nu samen met de politie iets tegen doen. Vorig jaar ging bijna de helft van alle aangiftes over internetoplichting over zo'n nepwinkel. En lang niet iedereen doet aangifte. Dus is die aanbieding wel heel erg mooi? Zoek dan eerst even uit of die winkel überhaupt wel bestaat. De pompoen, de mijter en de kerstbal liggen dit jaar tegelijkertijd in de winkel. Dat onthult de Gelderlander. Wie in oktober al een chocoladeletter koopt, hoeft dus niet meer te zoeken. Alleen nog te bedenken, welk feest vier ik eigenlijk? En het klinkt bijna als een aflevering van Lassie. In de Oostenrijkse bergen is een wandelaar van 21 gered dankzij zijn labrador. De jongen was met zijn hond op weg naar een gletsjer en stuurde onderweg nog foto's naar zijn vriendin. Toen hij daarna niets meer van zich liet horen, sloeg zij alarm en aan de hand van de laatste berichtjes konden de hulpdiensten het zoekgebied afbakenen. Wat niemand wist, hij was zo'n 20 meter naar beneden gevallen. Hij lag zwaar gewond tussen de rotsen. Zijn labrador week de hele koude nacht niet van zijn zijde en volgens de bergridders heeft de hond hem al die tijd warm gehouden. Toen de reddingswerkers in de buurt kwamen, bleef hij net zo lang blaffen totdat ze hem vonden. De man ligt nu met een hoofdwond in het ziekenhuis. De viervoeterige held is veilig terug in het dal. En oh, die verdient me toch een knuffel. En misschien inderdaad ook gewoon wel een eigen serie. Als Labrador. Lassie 2 of zo. Ja, ik zou kijken.

0: donkere ochtenden nu weer. Om een klein lampje aan te laten als je in bed ligt. Afraid of the dark.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Chef Special was dat. Goedemorgen. 6:50 is het. Tijd voor een goed begin is het halve werk. Ik heb een intro voor je klaarstaan.
1: Een goed begin.
0: Langer dan normaal. Omdat, ja, dat begin, dat zou bijna heel veel platen kunnen zijn. Hè? Maar wellicht heb je hier toch voldoende aan. Frank@gld.nl of een appje dus naar de studio. De titel en de artiest heb ik nodig van deze plaat.
1: Een goed begin.
0: Enig idee? Nou. In dat geval wil ik hem graag van je horen. Want ik wil namelijk de hele plaat draaien zometeen. Maar eerst Whitney Houston.

0: De stemmen worden geteld, dus nog heel even wachten. Maar vrijdag 9 oktober start hier de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Dan kan jij 10 dagen lang genieten van jouw favoriete hits. Alle 1300 goed. Nu al zin in.
1: NAMA. Laminaat, tapijt, verf. Jouw stijl, onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek NAMA in Arnhem of kijk op nama.nl.
2: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
1: Op zoek naar laminaat of vloerbedekking? Bekijk de royale collectie bij NAMA in Arnhem.
2: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
3: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën, zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
4: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
3: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
5: Het is 6:30. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland. In Geldermalsen is het 12,8 en Gelselaar 13,4. Het weer in Gelderland verloopt vandaag wisselvallig met buien, maar we hebben ook heus langdurige droge perioden met zon. Het is aanzienlijk minder warm dan de afgelopen dagen. Zo rond de 14 of 15 graden en op de stevige noordwestenwind voelt het zelfs nog wat frisser aan. Na 3 avonden met onrust is het woensdagavond rustig gebleven in het centrum van Apeldoorn. Vanwege samenscholingsverbod stuurde de politie wel verschillende groepen mensen weg en spraken agenten jongeren aan die rondhingen. En een sterke penetrante geur heeft gisteravond voor meerdere meldingen gezorgd in Tiel en zelfs aan de overkant van de Waal in Dreumel. De lucht kwam vrij bij de controle van een tankwagen bij een fabriek en is volgens de veiligheidsregio niet gevaarlijk. Meer Gelders nieuws op onze site gld.nl en via de mobiele app. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen, West en Waardenburg 14 minuten. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen Ouddijk en Duiven 5 minuten.
6: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
7: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen ineens, al voor €169. Voordeelhaartjes.nl.
6: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stahlkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stahlkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stahl.nl.
8: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op Wormskamp.
9: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
6: voordeeluitjes.nl.
8: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
10: Goedemorgen Gelderland.

0: Ja, het is een keer gebruikt inderdaad in de reclame van de AMB. People Gotta Move van Gino Vanelli. Mensen moeten wel in beweging blijven. Ik vond het wel goed gevonden toen van ze. Sommige scholen die dragen een verhaal met zich mee. Een verhaal dat van generatie op generatie wordt doorverteld. En gisteren was daar zo'n voorbeeld van. In Apeldoorn stortte namelijk in oktober 1946 een militair vliegtuig neer. Dat stortte neer op het christelijke HBS, het huidige christelijk lyceum. 22 leerlingen en de piloot van het vliegtuig kwamen daarbij om het leven. En bij de herdenking gisteren legden 22 leerlingen van nu bloemen bij de graver. Voor elke jongen van toen één bloem.
1: De jongens uit de tweede klas waren aan het gimmen 80 jaar geleden. Laurens en Matthijs zitten nu in de tweede van het christelijk lyceum.
2: Omdat het gewoon op een normale dag gebeurde en dat kan ook nu gebeuren. Dus daar hadden ze niks aan kunnen doen. Dus ik vind dat het wel mooi is dat het dan zeg maar aan gedacht wordt nog.
1: Een normale dag was het na de Tweede Wereldoorlog. Een noodlottig ongeluk van een piloot die een stunt wilde uithalen voor zijn moeder die hier in de buurt woonde.
3: Zijn toestel stortte neer op een school.
1: 10 jaar geleden werd de ramp voor het laatst herdacht, maar het verhaal leeft nog altijd in Apeldoorn.
4: De omvang ervan en dat het levens van leerlingen waren in zo'n jonge leeftijd, dat hakte er echt in.
5: Van mijn opa en oma heb ik verhalen over gehoord. Ze waren even oud als die jongens en hun zagen het in de krant.
1: Een bizar ongeluk was het, eenmalig, maar toch. Als de tweede nu weer gym heeft.
2: Dit is wel zeg maar dezelfde ruimte, hetzelfde gebouw. En soms dan sta ik daar wel bij stil en dan denk ik er wel nog over na.
6: Alles wat blijft is emotie. De mensen zelf, die zijn er niet.
7: Ik vind het heel belangrijk, want het is heel mooi om dat te herdenken. En het is wel een geschiedenis van mijn school.
0: De jongens waren tussen de 13 en de 15 jaar oud. Ze zijn een paar dagen na de ramp samen begraven. En daar liggen ze nog altijd. 80 jaar geleden dus. Vliegtuigongeluk op het Christelijk Lyceum in Apeldoorn. Ed Sheeran nu en Shape of You.

0: Shape of You.
1: I'm in love with the shape of you. Ed Sheeran was dat.
2: Een goed begin is het halve werk.
1: Ja, een goed begin is het halve werk. En vanochtend hadden wij dit intro.
2: Een goed begin.
1: En dat is een intro, ja, dit kan heel veel platen zijn. Nog steeds. En dat laatste, dat zou hem dan inderdaad de doorslag moeten geven. Zodat mensen het weten van, oh, maar dan is het die plaat. Hoopte ik. En die hoop, die is goed geweest. Want Patricia, Evert, Edwin, Walter, Remmel, dan gaan ze maar door. Allemaal Gloria Estefan en de Miami Sound Machine werd herkend. Dit is Bad Boy.

0: Nou Frank, ik zit er vandaag niet bij, want ik weet het echt niet. Dus ik ben heel benieuwd wat het is. Een mooi drumsolootje, dat is het wel.
1: Een goed begin is het halve werk. Gloria Estefan met de song, de Miami Sound Machine, Bad Boy. Goedemorgen.

0: Sommieux in Fields Part 2 en daarvoor dus een goed begin is het halve werk. Bad Boy van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Nou, dat zou zomaar zo kunnen klinken vandaag. Want dat was toch wel wat we gisteren horen kregen. Dat het vanaf vandaag zou gaan regenen. En ik vond het eigenlijk vanochtend nog wel meevallen. Wouter van Bennebeek, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik ben er mooi doorheen gemazzeld naar mijn werk vanochtend.
2: Ja. Dat klopt. Nou, heel veel regen is er niet gevallen. Ik zie neerslagsommen de afgelopen 12 uur. Nou, van zo'n 5 mm op de natste plaatsen. Maar dan heb je het gehad hoor. Ja. En op heel veel plekken ook wat minder. Het is natuurlijk best wel warm geweest de afgelopen dagen. Nou, er is nu een koufront overgetrokken. Daar zat die regen aan vast. Maar heel veel stelde het dus niet voor. En vandaag valt er af en toe nog een bui. Op dit moment regent het nog wel wat harder in het oosten van de provincie. Maar dat trekt heel snel weg. En de rest van de dag dan, zoals gezegd, soms een bui. Ook steeds meer ruimte voor de zon vanuit het westen. Het waait wel stevig. Uit het westen tot noordwesten, windkracht 4 tot 5. En dat zorgt wel voor lagere temperaturen. Op sommige plaatsen blijven we vandaag zelfs voor het eerst deze maand. En dan zijn we toch ruim een week ver. Onder de 20 graden.
0: Ja, het is
2: dus
0: niet
2: even wennen.
0: Ja, het is even wennen. Dus het is niet zozeer qua zon dat het echt heel anders is vandaag. Maar het zal vooral anders voelen qua temperatuur.
2: Ja inderdaad. Het is wel een stukje frisser. En zeker die wind maakt het voor het gevoel denk ik iets meer herfst.
0: Ja. En komt er nog meer regen aan deze dagen?
2: Ja, dat denk ik wel. Al is de meeste regen voor het westen en noorden van Nederland bestemd. Vooral morgen zal dat het geval zijn. Morgenmiddag en avond. Dan gaat het in die regio's behoorlijk regenen. Nou, bij ons eveneens in het westen en noorden van Gelderland de meeste regen. Tot en met zaterdagochtend. Van morgenmiddag tot en met zaterdagochtend kan er dan wel zo'n 10 mm vallen. En hoe verder je naar het zuidoosten komt, hoe droger het eigenlijk blijft. Temperaturen morgenmiddag van een graad of 15. En dat zijn ook temperaturen waar we in het weekend mee te maken hebben. Maar dan breekt de zon wel weer flink door, zeker op zondag. Er valt nog wel een enkele bui. En dan worden ook de nachten langzaamaan wat kouder. Komen we toch een paar graden onder de 10 uit waarschijnlijk.
0: Okay. Wouter, dankjewel. En jij blijft bij ons hè, vanochtend, dus over een uurtje weer.
2: Okay. Ja.
0: Helemaal goed. Na 7 onder andere ook een nieuw platenlicht. Maar eerst Todd Rundgren.

0: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
1: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
0: Huizenbouwers en renoveerdersweken bij Stahlkeukens. En 10% extra korting op vrijgeplande keukens. Stahlkeukens, Gronau en Koesveld, Duitsland. Stahl.nl.
1: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
2: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
3: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
4: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Een stille zolder, verlaten pand of een extra verdieping op een flatgebouw? Als je met andere ogen naar je huis en gebouwen kijkt, kan woonruimte ontstaan. Er is meer mogelijk dan je denkt. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
3: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
4: Morgen wonen in de gebouwen van vandaag. Kijk op gelderland.nl/morgenwonen.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Daarvoor pleiten 4 kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden veel beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen hoe ze die beelden opsporen en verwijderen. Justitieminister Van Weel moet ingrijpen, vinden de organisaties. De droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de fundering van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral in gebieden met kleigrond.
6: In kleigebieden zorgt het voor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
5: Ook huizen die op houten palen zijn gebouwd hebben meer last van de droogte. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van zo'n schip kostte begin deze maand €500.000 per dag. Dat is volgens ING 10 keer hoger dan een jaar geleden.
7: Echt ongekend. En dat hebben we dus niet eerder gezien in de geschiedenis. In 2022, na de invasie in Oekraïne, hebben we ook oplopende tarieven gezien. Maar by far niet zoals nu.
5: De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de straat van Hormuz die daardoor geblokkeerd is. Daardoor zijn olietankers langer onderweg. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Toen bekend werd dat ze was overleden, gingen in Madrid opnieuw veel Spanjaarden de straat op. Het weer nog, eerst regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag wisselvallig met zon, wolken en buien. En het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Verkeersinformatie. De A2 Den Bosch Utrecht tussen Hintham en Kerkdriel. 3 kwartier vertraging over 6 kilometer. Op de A50 Eindhoven Arnhem tussen Osseknoop en Bankhoef 11 minuten. En 1 kwartier tussen Valburg en Ravenstein. Op de A326 Nijmegen Ravenstein tussen Beuningen en Bankhoef 11 minuten.
9: Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
10: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
11: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
10: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
12: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
10: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
9: Professioneel uw schoorsteen laten vegen? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
12: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
13: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
14: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
15: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
16: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
15: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
17: Ah, hier kan het.
15: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
14: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
18: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
19: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
18: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
20: Goedemorgen Gelderland.

Bowie en China Girl. Goedemorgen Gelderland. Donderdagochtend 8 oktober is het. En morgen is het 9 oktober. Dus dan begint het, hè? Alle 1300. Goedemorgenochtend.

boeken en agenda's schoongeveegd. De komende 10 dagen vanaf morgen dus enkel en alleen draaien waar jij op hebt gestemd via alle1300goed.nl. De 1300 meest aangevraagde platen van de Gelderse luisteraar. Vandaag nog gewoon een normale dag, alhoewel die verloopt dus vallig met buien. We hebben wel langdurige perioden met zon tussendoor, hoor. Het is aanzienlijk minder warm, dat vooral. Dat merk je buiten, 14, 15 graden. Wat staat op de voorpagina's van de kranten deze donderdag? En een greep aan het Gelders nieuws in de grensstreek vrezen ondernemers voor spotdag. Alhoewel, die verloopt dus vallig met buien. We hebben wel langdurige perioden met zon tussendoor, hoor. Het is aanzienlijk minder warm, dat vooral. Dat merk je buiten, 14, 15 graden. Wat staat op de voorpagina's van de kranten deze donderdag? En een greep aan het

0: doelpunt mogen de fans nog wel even uit hun stoel opveren als ze daarna maar weer snel gaan zitten. Volgens het Algemeen Dagblad heeft de politie na de schietpartij in Overasselt een verdachte in het vizier, met kleding en camerabeelden als bewijs. Straks meer over deze man. En vanavond in ons opsporingsprogramma Plaatsdelict weer aandacht voor verschillende oplichtingspraktijken. Een jonge man in Ede weet op vernuftige manier de camera van de geldautomaat af te dekken als hij het geld van de rekening van een 87-jarige man wil trekken. Gelukkig hangen er meer camera's en een man doet enorm zijn best om zich te vermommen als hij het geld van een man uit Winterswijk van zijn rekening trekt. De politie wil graag weten wie dit zijn. Daarnaast aandacht voor een poging straatroof in Nunspeet. Een scooterrijder probeert een tas van een 73-jarige fietster te stelen. De vrouw komt erbij hard ten val op de Molijnlaan. Ze breekt 6 ribben, loopt een hersenschudding op en heeft last van haar bovenbeen. Daarnaast heeft de poging tot roof ook mentaal diepe indruk gemaakt.
1: Je wordt toch wel wat angstiger. In het begin vond ik het, ja, kon ik natuurlijk de eerste week niet naar buiten. Maar toen ik weer naar buiten kon, dan kijk je, als je dan een scooter hoort of wat dan ook, dan kijk je wel rond en je blijft in de buurt. Dat je, zeg maar, mensen bij je hebt. Ja. Ja. Ja. En ook 's avonds, hè, niet meer naar buiten, nog niet. Als het dan donker is, dan komt, en we hebben een verjaardag of wat dan ook, dan komt een van mijn kinderen of mijn schoonkinderen en die fietsen met me mee en die brengen me weer terug en die lopen ook altijd even mee naar binnen. Dat vind ik wel prettig.
0: Misschien herken je de dader wel. Zijn beelden worden vanavond getoond in Plaatsdelict, dus ieder uur op TV Gelderland vanavond. En nog meer opsporing. Een kunstdief wordt gezocht met flinke spierballen, of op zijn minst een hele stevige steker. Uit een klein museumpje in Midden-Frankrijk is de bronzen boekband van L'Apocalypse gestolen. Dat is een kunstboek waaraan 14 kunstenaars en schrijvers meewerkten. Salvador Dalí ontwierp die boekband, versierd met goud, edelstenen en schelpen. Alleen al die omslag weegt zo'n 150 kilo. Hoe de dieven dat loodzware kunstwerk naar buiten hebben gekregen, dat is nog altijd een raadsel. En nog meer opsporing, zometeen plaatdelict. Naar Smokey.

0: Smokey en I'll Meet You at Midnight. Zometeen dus plaat delict. Eerst nog even de week van de toegankelijkheid. Dat is deze week. Een stoeprand, een reclamebord op die stoep of een vol schap bij de kassa. Voor de meeste mensen is een rondje boodschappen een klusje van niks. Maar als je slecht ziet of als je in een rolstoel zit, dan heb je daar een hele andere ervaring mee. In Malde zorgt een groep inwoners met beperking ervoor dat de gemeente Heumen dat niet vergeet. In deze week van de toegankelijkheid mag iedereen het eens zelf proberen.
1: In het winkelcentrum kan iedereen beleven hoe het is om afhankelijk te zijn van een blinde stok.
2: Hoe is het om zo als blinde te lopen?
3: Schwierig.
4: Schwierig. Ja.
2: Dat betekent moeilijk, hè?
4: Ja, ja, ja. Het is niet, ik heb het wel eens eerder gedaan, maar hier in het winkelcentrum vind ik het moeilijker. Omdat je ook allemaal geluiden hoort. Heel goed. Helemaal geluiden hoort. En dat je denkt, oeh, waar ben ik nou?
1: Het inclusiepanel van de gemeente Heumen organiseert deze ervaringsmarkt.
5: We merken dat er te veel mensen zijn die te weinig begrip hebben voor het feit dat er mensen zijn met beperkingen.
1: Want hoe is het om boodschappen te doen met een visuele beperking?
6: Ik kan nog wel iets zien, maar het is wel heel gespikkeld. Dus heel weinig. Je ziet dan wel heel weinig.
1: De wethouder legt een parcours af in een rolstoel. Hij is blij met het inclusiepanel.
7: Ik weet het gemeentehuis, dat hebben we verbouwd beneden. En het panel is daarbij geweest. En die hebben ons allemaal adviezen gegeven. Let hierop en let daarop. En er is rekening mee gehouden met de bouw van het gemeentehuis. En dat is gewoon heel goed.
1: Rekening houden, dat is misschien wel het belangrijkste.
0: De Week van de Toegankelijkheid is een initiatief van de Landelijke Belangenclub voor Mensen met een Beperking of Chronische Ziekte. Door het hele land zijn er dus deze week activiteiten om te laten merken hoe het is als je niet zomaar overal binnen kunt komen.
8: Ja.

0: pijnstiller van Suzanne en Freek. Plaatdelict. Ook even de laatste plaatdelict natuurlijk.
1: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Want er is geen plaatdelict tijdens alle 1300 goed de komende 10 dagen. Dus even extra opletten en meespelen als je wil. Misschien ben jij wel de gouden tipgever van vandaag en dan krijg je de Radio Gelderland zaklamp. Als je weet over welke plaat ik het nu ga hebben. We onderzoeken als platenpolitie een oude grondkwestie in de Australische woestijn. Temperaturen van zo'n 45 graden en daarin worden wrakken van holdens, ronkende diesels en opgeschrikte kakatoes gemeld. Van Kintore tot Yumdumu. Maar de echte aanklacht is veel ernstiger. Er is land afgenomen van de oorspronkelijke bewoners. De verdachten krijgen daarom een opvallend eenvoudige boodschap mee. Het is tijd om eerlijk te zijn, de rekening te betalen en terug te geven wat niet van jou is. Want rustig slapen, terwijl het onrecht voortduurt, volgens deze getuigenverklaring is dat eigenlijk onmogelijk. Dus, onrechtmatige toe-eigening van Australisch land en het jarenlang uitblijven van genoegdoening aan de oorspronkelijke bewoners. En daarvoor zoeken we ook een Australische band, toevallig. Een rockband uit Sydney, met een lange, kale, markante frontman. Dit nummer verscheen in 1987 en het werd hun internationale doorbraak. De band had kort daarvoor door de Australische Outback getoerd en daar de Aboriginal gemeenschap bezocht. En die ervaringen vormden een belangrijke aanleiding voor dit nummer. Je moet de tekst, met name de titel, niet te letterlijk nemen, want dan zouden we een heel ander dossier hebben. Dan hadden we het over brandstichting van huisraad. Enig idee? frank@gld.nl of een appje. En dit is Madonna met Cherish.

0: Nieuwsradio.nl. Tot zaterdag.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Elsinghorst Tegels en Sanitair in Winterswijk.
2: Gelderland, waarom meer betalen voor kerstartikelen als het ook voor 30% minder kan? Rij naar de kerstdiscounter Megastore in Venlo. Kerst-discounter.nl. Groots in kast, klein in prijs.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
6: Nama verf, behang, glas geeft kleur aan elke stijl. Alles voor een mooi thuis begint bij Nama. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
5: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
6: Op zoek naar laminaat of vloerbedekking? Bekijk de royale collectie bij Nama in Arnhem.
7: Goedemorgen, het is 19:30. Je luistert naar Radio Gelderland. West-Betuwe, Heesselt, 12,5 graad. Oldebroek, het Loo, daar is het 13,4. Het weer in Gelderland verloopt vandaag wisselvallig met buien, maar we hebben ook heus langdurige droge perioden met zon vandaag. Het is aanzienlijk minder warm dan de afgelopen dagen, zo rond de 14 of 15 graden. En door de stevige noordwestenwind voelt het zelfs nog wat frisser aan. Bij grote politiecontroles in Didam, Apeldoorn en het Harde zijn meerdere verdachten aangehouden en verschillende overtredingen ontdekt. Agenten vonden onder andere drugs, illegale sigaretten, een wapen en een gestolen voertuig. Ook testen meerdere bestuurders positief bij een eerste drugstest. En de KNVB onderzoekt mogelijke racistische uitlatingen tijdens de amateurwedstrijd tussen VV Stroe en WKA Alexandria uit Apeldoorn. Stroe heeft excuses aangeboden en neemt preventieve maatregelen, maar zegt na eigen onderzoek geen racisme te hebben vastgesteld. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de mobiele app van ons. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Eens even kijken. Dat is wel weer een lange lijst. Hè? Een kwartier of langer, daar hou ik er drie over. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Zaltbommel en Del, 20 minuten. En ook 20 minuten door een ongeluk op diezelfde A2... tussen Veghel en Knoop en Del richting Utrecht. De linkerrijstrook is dicht, 14 kilometer daar. Op de A15, 11 kilometer, Nijmegen-Rotterdam tussen Leerdam en Harningsveld-Giessendam. Daar ben je inmiddels een uur kwijt aan extra reistijd. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En voor het spoor tussen Aalten en Winterswijk rijden op dit moment geen treinen. Daar is een trein gestrand. Nou heb je heel wat meer files waar je eventueel in zou vast kunnen staan. En ik heb je dan niet genoemd. Weet dan dat je binnen een kwartier weer onderweg bent.
8: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritsen Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritsen Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
9: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen in Ees, al voor €169.
1: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
10: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
11: voordeeluitjes.nl. Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
12: Wat kan
0: ik heen. Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
12: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
13: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
14: doei doei
13: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
15: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
16: Goedemorgen Gelderland. Frank

0: Stylistics. And can't give you anything op Radio Gelderland. 8:08. Zometeen de oplossing van plaatdelict. Eerst gaan we nog even naar Overasselt. Dat is nu ruim een maand geleden dat men daar werd opgeschrikt door extreem geweld. Die grote groep zwaar bewapende gemaskerde mannen die 's nachts het dorp introk, de beveiliger doodschoot en 2 agenten die gewond raakten. De politie kreeg al snel veel camerabeelden in handen. En daarmee kunnen nu verdachten worden herkend, vertelt deze misdaadverslaggever.
1: Je kan die beelden natuurlijk ontzettend goed gaan vergelijken met wat hebben die mensen dan ook aan.
2: Ja.
1: En daar zijn eigenlijk 3 mensen vrij snel naar voren gekomen. Waarbij de rol van een 30-jarige man uit Oekraïne naar voren komt. Dat is de man die helemaal voorop loopt. En daarvan is de politie er wel van echt van overtuigd dat hij in ieder geval de eerste is. Ja, die het vuur opent op de beveiliger die daar stond.
0: Ja, medeverdachten noemen hem niet de Oekraïner, maar de Tsjetsjeen. Hij zou de leider van de groep zijn.
1: Er is natuurlijk een hele groep verdachten die zich in België, in de buurt van Brussel, heeft verzameld. Ja. In een loods en van daaruit richting Nederland is gekomen. Hij zou daar ook al bij aanwezig zijn geweest. En hij zou een van de leiders zijn. Dus een van de verdachten die is gaan verklaren, die zegt hij was een van die leiders. Hij liep ook voorop. En de mannen die de leiders waren, die droegen ook de zware wapens. Nou, dat zou hij dan zijn.
0: De groep verdachten zit nog altijd vast en de rechter heeft hun voorarrest verlengd. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het onderzoek nog zeker maanden duren. Alleen al om alle sporen en wapens uit te zoeken. Wanneer de zaak dus voor het eerst voor de rechter komt, is nog niet bekend. Maar zodra dat is, zijn wij erbij. Reken maar van yes. Dit is Mats Langer, You're Not Alone.

0: Mats Langer en You're Not Alone op Radio Gelderland.
1: Plaatdelict.
0: Ja, goedemorgen. Iedereen dank voor het meedenken. Voorlopig even het laatste plaatdelict, want we hebben natuurlijk 10 dagen... alle 1300 goed voor de boeg. En daar vegen we ons draaiboek helemaal voor leeg. Maar het is goed meegespeeld vandaag, hoor. We hebben het kunnen oplossen. Een muzikaal misdrijf. De dader is gepakt. We hadden te maken met een Australische rockband. En hun politieke protestnummer dat opkomt voor de rechten van de Aboriginals, de oorspronkelijke bewoners van Australië. De tekst is een aanklacht tegen de gedwongen verdrijving en onderdrukking van de Pintupi-stam uit hun leefgebied in de westelijke woestijn. Het nummer eist dat de Australische overheid het land teruggeeft aan de rechtmatige inheemse eigenaar. It belongs to them, let's give it back. En de zin, how can we dance when our earth is turning? How do we sleep while our beds are burning? Dat is echt een morele oproep. Het stelt dat de moderne Australische samenleving niet passief kan toekijken en comfortabel kan leven, kan slapen, terwijl het land en de cultuur van de oorspronkelijke bewoners systematisch wordt vernietigd. Het is geïnspireerd op een historische gebeurtenis in 1984... toen de Pintupi Nine, de laatste groep Aboriginals die toen nog traditioneel nomadisch leefden in de woestijn, voor het eerst in contact kwamen met de moderne westerse samenleving. Het stond op het album Diesel and Dust. Het werd een gigantische hit wereldwijd. En, fun fact, de frontman Peter Garrett ging later daadwerkelijk de politiek in Australië. Hij is minister geweest van 2007 tot 2013. Onder andere geraden door Eckhart, door Ton, door Tony, door Dini, door Astrid en door Remmelt. Remmelt, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dit is Frank.
0: Wat was jij aan het doen vanochtend, toen jij dit hoorde?
2: Ik ga zo naar mijn werk toe.
0: Oh. Wat voor werk doe je?
2: Ik doe een soort snoep verpakken.
0: Oké.
2: Oh ja.
0: En vind je dat leuk werk?
2: Ja.
0: Is dat niet zwaar werk?
2: Het is geen zwaar werk.
0: Oké.
2: Je moet wel alle hygiëneregels houden.
0: Oh ja.
2: Je moet wel de haarnet erop en de handschoenen aan en ook een witte jakje aan.
0: Ja.
2: Dus het is aan de hygiëneregels daar.
0: Omdat het natuurlijk spul is wat wij dan vervolgens gaan opeten. Dus daar moet jij niet met vieze vingers aan zitten.
2: Nee, dat niet. Nee. Maar ik zie jou wel op televisie.
0: Oh ja? Op dit moment ook?
2: Ja.
0: Oh, wacht, dan zwaai ik even naar je naar de camera.
2: Ja?
0: Ja. Hey, en wat was de oplossing vandaag?
2: Met een burning van Midnight Oil.
0: Ja, helemaal goed, Remmelt. Jij krijgt de zaklamp vandaag.
3: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Beds are burning, Midnight Oil. Dat is de plaatdelict van vandaag. Remmelt heeft hem helemaal goed, jongen. Gefeliciteerd.

0: Goedemorgen Frank. Wel verplaatst de lid. Ik dacht dat het de band was Midnight Oil met het nummer Beds Are Burning.
1: How we sleep while our beds are burning.
2: Ja.
1: Mooi nummer trouwens.
3: Doei, is het soms Midnight Oil?
2: Ja.
3: Met Beds Are Burning.
2: Helemaal goed.
3: Ik weet niet hoor, maar dat dacht ik. Yo.
4: Midnight Oil met Beds Are Burning.
5: Ja, Midnight Oil met...
2: Ja. Met?
5: Beds Are Burning.
2: Helemaal goed, mensen. Er wordt lekker meegespeeld. Goed hoor. Wilma die app nog. Door dit spelletje kijk je ook eens goed naar de tekst. Destijds was ik 25. Ik vond het gewoon mooie muziek. Ik was helemaal niet bezig met de tekst. Maar nu weet je wel anders, dankzij Platenlicht. En collega Ilko komt nog even binnen. Die heeft ze live gezien in Paradiso. Het was de beste live act ooit. Ja... Ik kan vast wat tips gebruiken voor straks na alle 1300 goed. Als je een nieuwe weet, dan mag je die doorgeven. frank@gld.nl of een appje. Of natuurlijk de plaatselijke politie bellen.
6: Zaak gesloten.
2: Zaak gesloten. Gaan wij door met het weer. Wouter van Bennebeek, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
2: Ja, je merkt wel inderdaad dat we nog steeds meer richting die andere seizoenen gaan. Het is nog maar een klein beetje schemerig. Het is echt nog een beetje donker buiten.
7: Ja, klopt, ja.
2: En ik vond het opvallend vanochtend op de fiets. Je voelde inderdaad een stuk frisser. Vocht in de lucht.
7: Ja, en het heeft een tijdje geregend. Dat doet het trouwens op sommige plaatsen nu nog steeds. Al hebben we het er een uurtje geleden over. Al vallen de hoeveelheden wel mee.
2: Ja, hè?
7: Op sommige plekken is er een millimeter of 5 gevallen. Maar veel meer dan dat. Zie ik toch eigenlijk niet terug in de kaarten. Vandaag overdag valt het ook wel mee met de hoeveelheden regen. Af en toe valt er wel een bui. Dat geldt zeker voor vanmiddag. Maar tussendoor schijnt ook de zon van tijd tot tijd. En ja, de temperatuur ligt echt wel een stuk lager dan de afgelopen tijd. Want we hebben een week lang eigenlijk temperaturen gehad van 20 graden of hoger. Nou, dat gaan we vandaag zeker niet meer halen. We moeten het doen met zo'n 15 graden en een vrij stevige wind uit het noordwesten. Windkracht 4 tot 5 en daardoor voelt het wat frisser en wat herfstachtiger aan. Maar goed, dat mag ook wel een keer natuurlijk.
2: Ja, ik wou zeggen, dat is echt best wel bijzonder dat we toch wel ver de eerste week in oktober zo boven die gemiddelde temperaturen zitten.
7: Ja, ja, inderdaad. Ja, ja. Ja.
2: En er komt meer regen aan.
7: Er komt wat meer regen aan, maar ik denk dat het bij ons wel meevalt. Morgen wordt wel echt de minste dag van de week in dat opzicht. Met overwegend bewolkt weer. Vooral in de middag en de eerste helft van de avond een tijdje regen. Met de meeste neerslag in het westen en noorden van onze provincie. Daar kan lokaal meer dan 10 mm vallen. Hoe verder je naar het zuidoosten gaat, hoe minder regen er wordt verwacht. En temperaturen morgenmiddag niet veel hoger dan 13 tot 15 graden. En dan is het ineens wel... iets te koud voor de tijd van het jaar. Dat is lang geleden.
2: Ja, gaan we weer de andere kant op.
7: Ja. Ja. Nou, de dagen daarna, het weekend, ziet er wel weer een stuk beter uit met meer zon. Af en toe nog wel een enkele bui. De wind neemt langzaam af en de temperatuur komt daarbij uit rond 15 of 16 graden. En begin volgende week, dan wordt het langzaamaan weer warmer als die wind weer een beetje naar het zuiden gaat draaien. In ieder geval tijdelijk, met dinsdag en woensdag, nou, misschien lokaal dat we wel weer richting de 20 graden kunnen gaan.
2: Oké. Okay. Wouter, dankjewel. Na 8 uur hoor ik jou natuurlijk nog een keertje. En we gaan het na 8 uur ook hebben over wat die warme herfstdagen eigenlijk betekenen voor de natuur bijvoorbeeld om ons heen. Wat merk je daaraan? Maar eerst muziek van Santana. Het is 7 voor 8. Dit is a well alright. Goedemorgen.

0: Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
2: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
1: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
3: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
4: Kom naar het Lalique Museum in Doesburg. Ontdek René Lalique, de Da Vinci van de glaskunst. Zijn vazen en juwelen zijn adembenemend. Boek je tickets op laliquemuseum.nl.
5: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijs raden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
5: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
7: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
8: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
7: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
9: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
10: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
9: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
10: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
11: Radio Gelderland. Het nieuws.
12: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Techbedrijven moeten verplicht worden om kinderporno aan te pakken. Dat vinden vier organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen bedrijven zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden. Justitieminister Van Weel moet in actie komen, vinden de organisaties.
14: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Weel zit aan de onderhandelingstafel. En wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
13: Sommige bedrijven grijpen vrijwillig in als ze merken dat kinderporno rondgaat. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar €50 miljoen beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan, terwijl andere juist toenemen. Dat laat zien dat natuurherstel mogelijk is, zegt het WNF.
15: Het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen. Maar het heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied.
13: Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de almaar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. En het weer, vooral in het Zuidoosten regen, verder zon en buien en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Verkeersinformatie.
16: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er staan veel lange files en er zijn ook wat ongelukken gebeurd die flink wat oponthoud veroorzaken. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bijvoorbeeld, daar is de vertraging bij Geldermalsen ruim een uur door bergingswerkzaamheden. De A15 van Nijmegen naar Rotterdam, die is inmiddels weer vrij na een ongeluk bij Hardingsveld-Giessendam. De vertraging is hier nu nog 50 minuten. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort voorbij Ermelo 20 minuten oponthoud. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam rijdt het langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken. Daar is de vertraging nu 30 minuten. En de andere kant op die A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is zojuist een ongeluk gebeurd bij Barneveld. De rechterrijstrook is dicht en dit kost je een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
18: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
19: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
20: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.

0: and stall.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. LTC Gorssel heeft een omgevingsvergunning gekregen voor de aanleg van twee padelbanen op tennispark De Markepaal. De vereniging wil de banen in het eerste of tweede kwartaal van 2027 realiseren en daarmee het sportaanbod uitbreiden en de toekomst van de club versterken. Aan de vergunning ging een uitgebreid onderzoek naar onder meer geluid, natuur, milieu, omgeving en constructie vooraf. Volgens de tennisclub Gorssel biedt het traject daarnaast duidelijkheid voor toekomstige padelinitiatieven binnen de gemeente Lochem. De vereniging gaat de komende tijd de aanleg verder voorbereiden. Een motorrijder is woensdagmiddag zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeluk op de Hamelandroute N313 tussen Aalten en Lichtenvoorde. Volgens ooggetuigen wilde een automobilist een vrachtwagen inhalen en zag daarbij een tegemoetkomende motorrijder over het hoofd. De twee botsten hard op elkaar. De motorrijder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Jong Oranje won dinsdagavond met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina op de Vijverberg in Doetinchem en plaatste zich daarmee voor de play-offs van het EK. Voor Achterhoekers Devin Haan en Mats Rots was de wedstrijd extra bijzonder. Haan, die 11 jaar bij de Graafschap speelde, keerde terug op zijn vertrouwde veld en scoorde in de slotfase 2 keer. Rots, afkomstig uit Groenlo en tegenwoordig speler van Hoffenheim, viel in en sprak van een soort thuiswedstrijd. De wedstrijd bleef lang spannend doordat Nederland veel kansen kreeg, maar niet scoorde. Vrijdag wordt bekend tegen wie Jong Oranje in de EK play-off speelt. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Het regengebied van afgelopen nacht dat is naar het oosten weggetrokken. En daarachter hebben we te maken met toch wel wat drogere perioden. De zon die probeert er af en toe door te komen. Maar er vallen ook nog enkele buien de dag door. Al wordt het vanmiddag geleidelijk aan wel wat minder en krijgt de zon ook meer de ruimte. Maar we zitten in de koelere lucht met een noordwestelijke wind die matig is. Wordt het niet meer dan 14 à 15 graden. Vanavond en komende nacht hebben we eerst met de opklaring te maken. Later in de nacht neemt de bewolking toe. En morgen, vrijdag, dan hebben we te maken met vrij veel bewolking. En de dag door ook wat meer buien. Die zijn wat actiever dan vandaag. De temperatuur komt morgen nog niet verder dan een graad of 15. Zaterdag begint droog, maar in de middag hebben we weer met wat buien te maken. De temperatuur ligt ook zaterdag rond de 15 graden. Zondag wordt een wat drogere dag, al is een enkele bui wel mogelijk, maar de zon die speelt dan wat meer de hoofdrol. Temperatuur nog onveranderd 15 graden bij een wind die geleidelijk aan wel zuidwestelijk wordt. Na het weekend hebben we een aantal droge dagen met wat meer zon en temperaturen in eerste instantie nog 15, 16 graden. Midden van de week kan het 18 tot 19 graden worden, maar woensdag neemt de kans op een bui weer wat toe. En de dagen daarna blijft het licht wisselvallig met normale temperaturen voor de tijd van het jaar.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk. In Gelderland staat nu ongeveer 240 kilometer file. Veel dagelijkse files kosten je 10 tot 15 minuten en ook zijn er wat ongelukken gebeurd. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem bijvoorbeeld, daar ging het mis bij knooppunt Waterberg. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is hier ruim een uur. De A2 van Den Bosch richting Utrecht is weer vrij na een ongeluk bij Waardenburg. Wel is de vertraging hier nog 60 minuten. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld 20 minuten extra reistijd. Door opruimwerkzaamheden zijn hier twee rijstroken dicht. En verder staat er nog een lange file op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Westervoort is de vertraging nu zo'n 40 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Radio Ideaal.
5: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the rain.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
4: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
6: Het is weer oktober woonmaand bij Onstenk Meubelen. Dat betekent elke vrijdag en zaterdag tentverkoop. Met kortingen tot wel 50% op showroommodellen. En direct leverbaar. Tevens 10% korting op de nieuwe collectie meubelen. Graag tot ziens bij Onstenk Meubelen in Hengelo Gelderland.
7: De Kovic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Goed nieuws voor bedrijven die willen uitbreiden, zegt de Rotterdamse havenwethouder.
10: Dit is echt de eerste heel belangrijke stap om die vergunningverlening weer op gang te brengen. En dat zal echt ook nog vervolgens wel wat voet in de aarde hebben. Maar hiermee gaan we weer de goede kant op.
9: Er komt volgend jaar 50 miljoen euro voor beschikbaar. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur voor een tanker is nu een half miljoen euro per dag, blijkt uit cijfers van ING. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Tankers moeten daardoor een stuk omvaren.
11: En tegelijkertijd begint er nu ook vraag op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Ja, er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten, waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. Dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang.
9: De huur van een tanker is nu 10 keer hoger dan een jaar geleden. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim een half miljard euro. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. AHAK is ook actief in België en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf blijft werken onder de eigen naam. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. De Kamer wil weten hoe dat gaat worden geregeld. En in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai is Teller Griekspoor uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Rus Pavel Kotov. Het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie.
12: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk. In Gelderland staat nu bijna 240 kilometer file. Veel dagelijkse files kosten je maar liefst 20 minuten, maar ook zijn er wat ongelukken gebeurd. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn zijn bij Barneveld 2 rijstroken dicht door een omgevallen boom. Door opruimwerkzaamheden is de vertraging hier nu ruim een uur. Omrijden kan via Utrecht en Veenendaal. Dat doe je dan over de A27 en de A12. Op de A50 van Zwolle naar Arnhem bij knooppunt Waterberg ook een uur vertraging na een ongeluk. Twee rijstroken zijn hier dicht. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij knooppunt Deil 40 minuten oponthoud. En ook rijdt het langzaam op de A50 van Os naar Arnhem. Daar is de vertraging tussen Ravenstein en Renkum ruim 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
14: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
15: Geen idee. Snoeien?
14: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
15: Veldhuizen wie?
14: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
15: Top, gaan wij iets leuks doen.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Harmonie Sint Radboud uit Silvolde nodigt iedereen uit voor een bijzonder concert op zaterdag 10 oktober in ons pakhuis in Silvolde. Tijdens deze avond maakt het publiek een reis rond de wereld, waarbij niet alleen de oren en ogen worden verwend, maar ook de smaakpapillen. Onder leiding van de muzikanten van zowel de drumband als het harmonieorkest van Sint Radboud worden bezoekers meegenomen naar verschillende werelddelen en culturen. Bij elke bestemming klinkt passende muziek en worden gasten verrast met een culinaire snack die aansluit bij de locatie waar de reis zich op dat moment bevindt. Een avond vol kijken, luisteren en proeven dus. De harmonie spreekt zelf van echt 3D-beleving. Het concert op 10 oktober begint om 8 uur en de entree bedraagt €5 per persoon. Geïnteresseerden wordt aangeraden tijdig kaarten te reserveren, aangezien het aantal plaatsen beperkt is. Aanmelden kan via info@radboudsilvolde.nl en betalen kan aan de kassa of op de avond zelf.
0: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het hoogtepunt van de spits ligt alweer even achter ons en de meeste dagelijkse files worden nu snel korter. Toch staan er in Gelderland nog steeds wat lange files na onder andere ongelukken. De A50 van Zwolle naar Arnhem is inmiddels weer vrij na een ongeluk bij afrit Hoenderlo. De vertraging is hier nog 50 minuten. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn lag een omgewaaide boom op de weg bij Barneveld. Ook hier is de weg inmiddels weer vrijgegeven. Je hebt hier nog 20 minuten extra reistijd. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg nog een half uur oponthoud. En ook op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek rijdt het langzaam. Bij Presikhaaf is het oponthoud ruim 30 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ja.

0: the lessons I've learned.
1: Radio Ideaal Agenda.
2: Dit jaar is het 90 jaar geleden dat het Vorens Mannenkoor werd opgericht. In 1936 werd de basis gelegd voor het Vorens Mannenkoor. Het was toen een koor van werknemers van de toenmalige Empo Rijwielfabriek, gevormd ter gelegenheid van de opening van de nieuwe fabriekshal. Omdat het zingende mannen wel goed beviel, besloten ze om hiermee door te gaan. Het koor telt momenteel 38 leden en staat sinds 2015 onder leiding van Christo Gwenhoff. Op 10 oktober verzorgt het Vorens Mannenkoor een jubileumconcert. Dit gebeurt in de Sint-Martinuskerk in Baak, omdat de Christus Koninkerk te Vorden niet meer beschikbaar is. Aan dit concert wordt medewerking verleend door het strijkersensemble Antonio en Cleo Vlogman, die onlangs te horen was in The Voice of Holland. De aanvang op 10 oktober van het concert is 19:30. Toegangskaarten zijn vanaf 10 september te koop bij Bruna Vorden. Het is de gewoonte dat een jarige trakteert. Het Vorens Mannenkoor nodigt daarom alle inwoners van Vorden die in 1936 geboren zijn uit om dit concert gratis bij te wonen.
1: Radio Ideaal.
3: Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
2: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
3: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
2: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
4: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen. 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens makelaarsvereniging NVM geeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In de Belgische stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n drieën op straat. Voor gezinnen en hulpdiensten geldt uitzonderingen. Gisteren was het in Luik opnieuw onrustig. Actievoerders trokken langs de middelbare scholen en richtten vernielingen aan. Protesten in de Belgische stad zijn overgewaaid vanuit Frankrijk. Volgens de Belgische minister van Veiligheid worden de protesten in Luik aangewakkerd door de linksextremistische Antifa-beweging. Het gaat niet goed bij de overheidsinstantie die mensen helpt bij bemiddeling om alimentatie, meldt RTL Nieuws. Het bureau helpt mensen kosteloos wanneer een ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt. Medewerkers spreken van een onveilige werksfeer en een angstcultuur. Steeds meer mensen melden zich ziek en de wachttijd voor ouders loopt op. In januari had het LBIO nog het doel om verzoeken te beantwoorden binnen 10 werkdagen, maar dat is inmiddels opgelopen naar 10 weken. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €1,5 miljard. AHAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. Dan het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
8: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits loopt op zijn eind. Er staan nog steeds flink wat files. Er staat ruim 125 kilometer in Gelderland. Dat is onder andere te merken op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Het oponthoud bij Waardenburg is nog 30 minuten. Op de A50 van Os naar Arnhem bij knooppunt Valburg 20 minuten vertraging. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam doe je er bij Hoevelaken ruim 20 minuten langer over. En ook staat er nog een lange file op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Daar is de vertraging voorbij Os-Oost 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
10: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
9: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
11: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
12: En dat maakt het verschil in het veld.
11: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
10: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
13: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: Welkom op deze donderdag in de muziekservice hier bij Radio Dial. Ja, de herfst gaat weer beginnen. Hè? Ik geloof dat het vandaag al van start is gegaan. Maar ook naar het weekend toe. Temperaturen rond de 15, hooguit 16 graden. Met regelmatig regen en wind. Dus ja, het moet ook wel een keer gebeuren. Ik bedoel, we gaan dadelijk naar de tweede week van oktober. Dus wat het weer betreft, mogen we nog niet klagen. Fijn dat je luistert en fijn dat je erbij bent. Wij gaan weer 2 uur ons best doen met de lekkere mix van muziek. Met nu terug in de tijd, Sam Hunt en Take Your Time.
1: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but...

0: In 1986 was het een hit voor Sly Fox en Let's Go All The Way. We hadden nog de spiksplinter nieuwe, Yves Berendsen daarvoor met Misschien Is Het Tijd en Take Your Time van Sam Hunt. Ja, de lekkerste en gezondste vervangers van een zak chips volgens diëtisten, dat hoor je zo meteen.
1: De muziekservice, tijdens en na de koffiepauze, de drijfveer van de dag.
2: Are you ready, boots?

toch nog een aardige groot hit. Nummer 10 stonden ze genoteerd in 1983. De formatie Drukwerk uit Amsterdam en Marjanneke. Ja, de lekkerste en gezondste vervangers van een zak chips volgens diëtisten. Nou, hou je even vast. Dat is onder andere is dat de Oven Baked Chips. 663 calorieën per zak, 150 gram. En dat is een stukje gezonder als gewone chips schijnbaar. Ook zoute popcorn, 308 calorieën per zak van 80 gram. En dan hebben we ook nog de linzenchips. Ik heb er nooit van gehoord, maar dat schijnt helemaal goed te zijn. Want dat is maar 278 calorieën per zak, 70 gram. Het klinkt misschien niet aantrekkelijk, linzenchips. Nee, inderdaad. Maar geef het eens een kans en je zult een stuk voordeliger snacken. Ja, in een zak van 70 gram paprika linzenchips zit ongeveer maar 278 calorieën. Wat in vergelijking met naturel chips zo'n 100 calorieën kan schelen. Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar goed, we zullen het dus gaan proberen.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De 21-jarige Evanne Wolsink uit Halle en de 23-jarige Majorie Roetedink uit Gorssel schitteren in de 15e editie van de Boerinnenkalender. Beide Achterhoekse boerendochters hadden niet verwacht uitgekozen te worden. Ze werden geselecteerd uit honderden aanmeldingen en vonden het eerst spannend om in lingerie voor de camera te staan. Ze zijn uiteindelijk erg blij met het resultaat en krijgen ook positieve reacties van hun ouders. Met hun deelname willen ze meer aandacht vragen voor de agrarische sector en het boerenleven, waarbij de kalender op een sexy, maar volgens hen smaakvolle manier boeren en boerinnen in beeld brengt. De politie bewaakt het terrein van de afvalverwerker in Dinxperlo nadat er gevaarlijke stoffen zijn gevonden. De vondst komt 2 weken na een grote brand op het terrein. De omgevingsdienst Achterhoek ontdekte de stoffen tijdens onderzoek, waarna politie en brandweer, waaronder een adviseur gevaarlijke stoffen, ter plaatse kwamen. De politie kon het materiaal veiligstellen en bewaakt het terrein. De vondst komt 2 weken na een grote brand op het terrein. De politie onderzoekt nog of de brand is aangestoken en of er een verband bestaat tussen de brand en de aangetroffen stoffen. Het bedrijf was eerder, in november 2025, gesloten vanwege milieuovertredingen. In Hoogkeppel wordt op een deel van de eerdere voetbalvelden gewerkt aan een nieuwe kruidentuin. Bij het klaarmaken van de grond bleken hardnekkige kruiden aanwezig. In plaats van chemische bestrijding worden tamworth-varkens ingezet, die de grond losmaken en onkruidwortels opeten. Nadat de grond schoon is, gaan de varkens terug naar de boer en wordt de kruidentuin aangelegd. Inwoners kunnen daar straks vrij kruiden plukken en oogsten. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Het regengebied van afgelopen nacht dat is naar het oosten weggetrokken. En daarachter hebben we te maken met toch wel wat drogere perioden. De zon die probeert er af en toe door te komen. Maar er vallen ook nog enkele buien de dag door. Al wordt het vanmiddag geleidelijk aan wel wat minder en krijgt de zon ook meer de ruimte. Maar we zitten in de koelere lucht met een noordwestelijke wind die matig is. Wordt het niet meer dan 14 à 15 graden. Vanavond en komende nacht hebben we eerst met opklaringen te maken. Later in de nacht neemt de bewolking toe. En morgen, vrijdag, dan hebben we te maken met vrij veel bewolking. En de dag door ook wat meer buien. Die zijn wat actiever dan vandaag. De temperatuur komt morgen nog niet verder dan een graad of 15. Zaterdag begint droog, maar in de middag hebben we weer met wat buien te maken. De temperatuur ligt ook zaterdag rond de 15 graden. Zondag wordt een wat drogere dag, al is een enkele bui wel mogelijk, maar de zon die speelt dan wat meer de hoofdrol. De temperatuur nog onveranderd 15 graden bij een wind die geleidelijk aan wel zuidwestelijk wordt. Na het weekend hebben we een aantal droge dagen met wat meer zon en temperaturen in eerste instantie nog 15, 16 graden. Midden van de week kan het 18 tot 19 graden worden, maar woensdag neemt de kans op een bui weer wat toe. En de dagen daarna blijft het licht wisselvallig met normale temperaturen voor de tijd van het jaar.

Ja, dan 70 muziek van de formatie Sister Sledge. De damesformatie met He's the Greatest Dancer. Ik heb het al vaker gezegd, zal ongetwijfeld niet over mij gaan, dit liedje. Alhoewel al ja, wel altijd gezegd heeft tegen mij van nou Rob, als je op het eind van de avond behoorlijk in de olie bent, dan ga je met je elastieke bandjes nog wel eens op de dansvloer. En dan ziet het er vrij aardig uit. Maar goed, daar weet ik de andere dag echt niet meer wat ik gedaan heb. Dus dat worden we ook niet echt. Maar het is wel tijd voor hoogste tijd voor onze verjaardagskalender voor vandaag. En die hebben we natuurlijk wel, jazeker. Hartstikke idee. Ja, we gaan eens even kijken, want we hebben toch een aardige lijst. Ik geloof dat ik er een stuk of 10 wel voorbij heb zien komen wie er vandaag allemaal jarig zijn. Nou goed, we fietsen eerst maar eens even naar onderen. Want wie zijn er vandaag jarig? Nou, dat is onder andere de Australische acteur Paul Hogan. Die kennen we nog wel van Crocodile Dundee. Dat is die. Hij wordt vandaag 87 jaar. Chevy Chase, de Amerikaanse komiek. Hij wordt 83 jaar vandaag. En dan hebben we nog de Nederlandse opiniepeiler en ondernemer Maurice de Hond. Hij viert zijn 79e verjaardag vandaag. Ook jarig is cabaretier, radiopresentator. Ja, ik hoorde hem vroeger altijd op de radio bij de VARA. Daar kwam ook altijd Dolph Brouwers op, chef van Oekel. Het is Jack Spijkerman. Hij wordt vandaag 78 jaar. Sigourney Weaver, Amerikaanse actrice, 77 jaar. Ook is jarig Nederlands oud-politicus, destijds van de SP, Jan Marijnissen. Die wordt 74 jaar. Amerikaans acteur Matt Damon viert zijn 56e verjaardag. En ook is jarig Nederlands voetballer Steven Bergwijn. 29 jaar wordt hij. En dan hebben we nog een Nederlandse zangeres. En die zat vroeger in een groep. Volgens mij zijn ze ook nog wel eens naar het Eurovisie Songfestival geweest. Ja. Ze zat in Frizzle Sizzle. En die kennen we nog wel, hè, met dit liedje. MUZIEK

Ja, het is Laura Vlasblom. Laura Vlasblom. Zij wordt 58 jaar. Nog altijd wel actief als achtergrondzangeres. Dat wel. En als laatste in de lijst, niet de minste. Een tijdje terug was hij nog in Nederland. Heeft de zaak behoorlijk op zijn kop gezet. Mijn oudste zoon is er geweest. En die vond het helemaal geweldig. Dat optreden. Ik heb het over deze zanger.

Jawel, Mr. Bruno Mars. Hij wordt vandaag 41 jaar. En natuurlijk zeg ik bij deze weer, op deze donderdag, iedereen weer van harte gefeliciteerd.

De coverversie in het Nederlands van Hart en Tien. En Liefde maakt blind. Zo dadelijk even het nieuws van 11 uur. En onze commercials natuurlijk. En na 11 natuurlijk weer heel snel en vlug weer terug. Met zo dadelijk nog steeds het nummer 1 geluid in de Nederlandse top 40. Ze houden het aardig lang vol. Deze Shakira en de Burna Boy.

0: Evi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Evi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Evi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hevu.nl en start samen. Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij twee aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. Een van de aanvallen was op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh, zeggen de Saoedische autoriteiten. De militaire coalitie, die wordt geleid door Saoedi-Arabië, heeft daarna 82 militaire doelen in Jemen aangevallen. Daaronder was een lanceerplatform voor ballistische raketten. De Houthis zeggen dat ze daarna het vliegveld van Riyadh opnieuw hebben aangevallen. Saoedi-Arabië heeft dat nog niet bevestigd. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens de NVM heeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht gegeven, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kost het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In Luik in België geldt een samenscholingsverbod vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Gisteren trokken actievoerders langs middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in Luik lijken op die in Frankrijk. Volgens de Belgische autoriteiten zit het extreemlinkse Antifa erachter. De Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida maken zich op voor de orkaan Isaias en die naar verwachting morgen aan land komt. Volgens een Amerikaans weerinstituut veroorzaakt de orkaan mogelijk een levensbedreigende stormvloed. In verschillende regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Dan het weer, zon en buien bij 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind. Het wordt dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
3: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
2: In dat geval, Schoenmode Hermans.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
3: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
5: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zellum. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zellum. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

Alweer 26 jaar geleden was het een top 40 hit voor deze toploader en de Dancing in the Moonlight. We gaan steeds dichter naar het weekend toe. En ik zei het al, dat betekent ook steeds meer richting de herfst. Ik merk het trouwens ook al in de tuin dat de bladeren aardig beginnen te vallen. En dat wordt straks weer hard werken in de tuin, denk ik zo, met de herfst in aankomst. Nederlandstalig nu. Ja, de koning wordt hier genoemd van het Nederlandse lied. Kan er maar eentje zijn. Jannes.

Voluit heten ze Creedence Clearwater Revival. Maar de afkorting is gewoon CCA, wat heel veel gebruikt wordt. 1971 maar liefst. Een heerlijke, lekkere gouden oude met Have You Ever Seen the Rain? Ik had het laatst in het programma over de spinnen te verjagen. Wat je daar allemaal tegen kon doen. Nou heb ik hier weer iets van spinnen verjagen met kastanjes. Zou dit nu een slimme truc zijn of een hardnekkige fabel? Daar komen we zo meteen op terug.

Ja, we hadden juist zo'n lekkere gouden ouwe uit de jaren 80 van Nederlandstalig Plebs. Ik wist niet dat je kwaad werd. Leuk om die een keer terug te zien. Juist James Morrison met The Wonderful World. Dat is het op dit moment niet zo, maar laten we hopen dat dat wel weer gaat worden. The Wonderful World. Ja, ik zei het al met die kastanjes juist, met de spin. Want spinnen verjagen met kastanjes, is dat nu een slimme truc of een hardnekkige fabel? Nou, laten we het toch maar een beetje op een fabel houden, want er is helemaal niets bewezen dat dat zo is. Mensen die dachten dat zo. Ja, waar het trucje vandaan komt, ja, het gebruik is simpel. Het stamt uit de volkswijsheid. Ja, ze zeggen leg een paar kastanjes langs buitenmuren en vensterbanken. En vooral in een vergeten hoekje. Maar goed, er is niet bewezen dat het echt helpt. Wat je wel bijvoorbeeld kunt doen, is andere dingen. En veel mensen zeggen, waarom komen die spinnen juist in september ineens tevoorschijn? Want september is eigenlijk de spinnenmaand, was de spinnenmaand. Ja goed, dat is omdat spinnen op dat moment invasies gaan doen, omdat ze op zoek zijn naar een vrouwtje. Het is paartijd voor de spinnen in die maand. Oktober hoort er trouwens ook nog een beetje bij. Nou goed, wat wel een beetje zin heeft is plaats horren en dicht de kieren. Haal de webben regelmatig weg, zo verstoor je hun schuilplekken. En gebruik de glas met papier methode. Dat is zet een glas over de spin, schuif er een papiertje onder en zet hem rustig buiten. Dat zijn misschien wel hele fijne manieren om de spin eventjes af te schrikken of te verwijderen.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, daar rijdt het nog langzaam tussen Zevenaar en Westervoort 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A28, Amersfoort richting Zwolle, tussen het Harde en Zwolle-Zuid 4 kilometer met ruim een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Wij zijn de Radio Ideaal en wij zijn de muziekservice met onze fijne mix van muziek. En wij draaien echt alles door elkaar. En dat maakt het zo leuk. Je hoorde Pilot en de Magic. Het is weer tijd voor een nieuwsfeitje. En dit was afgelopen week hot nieuws in Duitsland. Ja, groot nieuws in Duitsland. Want het voormalig hoofd van de Duitse inlichtingendienst, BND, August Hanning, is aangehouden. Volgens Duitse media wordt hij verdacht van spionage en het openbaar maken van staatsgeheimen. De bal die ging rollen toen er een huiszoeking bij hem was voor een ontvoeringszaak. De 80-jarige Hanning die zou onder meer geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND. En ook die zit momenteel vast. Hanning die zou met die informatie een veiligheidsanalyse hebben gemaakt voor een buitenlandse inlichtingendienst. Om welk land het gaat is niet bekend, maar het zou niet om Rusland gaan. Maar met dat land en ook met China had hij wel goede connecties. Dat meldde de Duitse media.

0: Een klein beetje terug in de tijd. Zo'n 4 jaar geleden kwam die uit. Van Stefan Sanchez en M. Bijholt. Je hoorde Until I Found You. En kun je nog aanschrijven in het programma? Schrijven voor bedrijven is mij gevraagd. Dat kan. Natuurlijk kan dat. Je kan altijd meedoen. Geel vrijblijvend. Met de arbeidsvitamine. Schrijven voor bedrijven. Wat we iedere eerste maandag van de maand doen hier op Ideaal. Je hoeft je alleen maar aan te melden via de e-mail. Dan gaat de rest vanzelf. En dan kun je heel snel gezellig inhaken. Mail het dan even naar bedrijven@radioideaal.nl. Van ons krijg je snel een mail terug. En sommigen die zeggen wel eens van Rob, ja, ik hoor wel eens een spotje voorbij komen met de platen uit de jaren 70, 80. Het moet variërend zijn. En heel veel mensen weten niet welke plaat uit de jaren 80, 70 komt. Maar dat maakt niet uit. Wij helpen je daarmee heel makkelijk. Dat is geen enkel probleem. Dus mail gewoon even om je aan te melden op bedrijven@radioideaal.nl.
1: De muziekservice. Tijdens en na de koffiepauze de drijfveer van de dag.

Ja, ik zie dat wij de deuren bijna moeten sluiten hier van de muziekservice deze ochtend. En dat betekent dat wij er morgen vroeg weer zijn met een nieuwe lijst, de mix van muziek. En wat ik nu zeg is dat ik je een hele fijne dag ga wensen. En nog heel veel lijstplezier hier vandaag bij de Radio Ideaal. We gaan eruit met een opname uit de jaren 70 in Joekel van een Hit. Billy Joel en zijn Piano.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
3: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé de Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar de Groes. Bij ons kan het allemaal.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
4: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
6: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
7: De Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
8: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress, zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
9: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
10: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De beveiliging van de computersystemen van het OM was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix, de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Nu blijkt dat het OM geen systemen had om verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. De hackers hadden dus nagenoeg vrij spel. Of het OM inmiddels wel voldoende is beveiligd, is onduidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dean. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Zij waren bevriend met de moeder van de jongen van 4. Hij logeerde een tijdje bij hen. Toen het stel ruzie kreeg, ging de man er met Dean vandoor. 2 dagen later werd hij opgepakt en op aanwijzingen werd Dean doodgevonden bij Neeltje Jans. Dave de K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. Zijn ex-vriendin van medeplichtigheid bij de ontvoering. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak 2 medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde dat niet. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. Omroep BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm dat zal gebeuren is nog onbekend. Het tv-consumentenprogramma moest verdwijnen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
12: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
13: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
14: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
15: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
16: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Harmonie Sint Radboud uit Silvolde nodigt iedereen uit voor een bijzonder concert op zaterdag 10 oktober in ons pakhuis in Silvolde. Tijdens deze avond maakt het publiek een reis rond de wereld, waarbij niet alleen de oren en ogen worden verwend, maar ook de smaakpapillen. Onder leiding van de muzikanten van zowel de drumband als het harmonieorkest van Sint Radboud worden bezoekers meegenomen naar verschillende werelddelen en culturen. Bij elke bestemming klinkt passende muziek en worden gasten verrast met een culinaire snack die aansluit bij de locatie waar de reis zich op dat moment bevindt. Een avond vol kijken, luisteren en proeven dus. De harmonie spreekt zelf van echt 3D-beleving. Het concert op 10 oktober begint om 8 uur en de entree bedraagt €5 per persoon. Geïnteresseerden wordt aangeraden tijdig kaarten te reserveren, aangezien het aantal plaatsen beperkt is. Aanmelden kan via info@radboudsilvolde.nl en betalen kan aan de kassa of op de avond zelf.
0: Radio Ideaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. LTC Gorssel heeft een omgevingsvergunning gekregen voor de aanleg van twee padelbanen op tennispark De Markepaal. De vereniging wil de banen in het eerste of tweede kwartaal van 2027 realiseren en daarmee het sportaanbod uitbreiden en de toekomst van de club versterken. Aan de vergunning ging een uitgebreid onderzoek naar onder meer geluid, natuur, milieu, omgeving en constructie vooraf. Volgens de tennisclub Gorssel biedt het traject daarnaast duidelijkheid voor toekomstige padelinitiatieven binnen de gemeente Lochem. De vereniging gaat de komende tijd de aanleg verder voorbereiden. Een motorrijder is woensdagmiddag zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeluk op de Hamelandroute N313 tussen Aalten en Lichtenvoorde. Volgens ooggetuigen wilde een automobilist een vrachtwagen inhalen en zag daarbij een tegemoetkomende motorrijder over het hoofd. De twee botsten hard op elkaar. De motorrijder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Jong Oranje won dinsdagavond met 4-0 van Jong Bosnië en Herzegovina op de Vijverberg in Doetinchem en plaatste zich daarmee voor de play-offs van het EK. Voor Achterhoekers Devin Haan en Mats Rots was de wedstrijd extra bijzonder. Haan, die 11 jaar bij de Graafschap speelde, keerde terug op zijn vertrouwde veld en scoorde in de slotfase 2 keer. Rots, afkomstig uit Groenlo en tegenwoordig speler van Hoffenheim, viel in en sprak van een soort thuiswedstrijd. De wedstrijd bleef lang spannend doordat Nederland veel kansen kreeg, maar niet scoorde. Vrijdag wordt bekend tegen wie Jong Oranje in de EK play-off speelt. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
2: Radio Idea.
3: Écoutez-moi, écoutez-moi, moi, écoutez-moi.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Ter gelegenheid van hun 35-jarig jubileum organiseert de Nederlandse micropoolingorganisatie NMPO op zaterdag 10 oktober het officiële Europees kampioenschap micropooling 2026 in Barchem. Micropooling is tractorpooling, maar dan radiografisch bestuurd in de modelbouwschaal 1 op 10. In de manege De Heksenlaak zal dit groots opgezette evenement plaatsvinden. Zo'n 100 verschillende poelers uit Duitsland, Denemarken en natuurlijk Nederland zullen gedurende de gehele dag tegen elkaar strijden in wel 10 verschillende klassen om de EK-titels 2026. Inzicht in de wedstrijdbaan, de juiste banden, de juiste bandenspanning, trekhaakhoogte en het zo recht mogelijk kunnen rijden zorgen ervoor dat dit geen speelgoed is, maar de krachtigste modelbouwsport van de wereld. De manege is 10 oktober om 9:30 open voor het publiek, maar de daadwerkelijke EK-wedstrijd begint om 10 uur en zal tot in de kleine uurtjes duren. De entree is gratis.
0: Radio Ideaal

0: Mmm, zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
1: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
2: Verhey uit Toldijk laten komen.
1: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
2: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
1: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
2: Mooi, zij ook.
3: Verhey Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
4: Door Heijen Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
5: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
6: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
7: Of zo.
8: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
5: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
9: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

0: aflevering. Ons Hewi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond, dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. En ook de hoofdstad Kiev werd bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Het kan nog lang duren voor het Openbaar Ministerie alle achterstanden heeft weggewerkt na de computerhack van vorig jaar. Het OM was wekenlang offline. 9000 rechtszaken liepen vertraging op. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter de hack. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. In Polen was vandaag opnieuw een steekpartij op een school. Niet ver van Warschau stak een oud-leerling 2 mensen neer. 1 slachtoffer overleed. Gisteren raakten bij een andere steekpartij in Polen 10 mensen gewond. Het consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog onbekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Het bestaat al sinds 1989. De laatste uitzending op televisie is op 5 december aanstaande. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
2: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
3: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij Securitech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt Securitech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. Securitech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via securitechnederland.nl.
2: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
4: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
3: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? Securitech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar securitechnederland.nl.
5: Het is weer oktober woonmaand bij Ons Denk Meubelen. Dat betekent elke vrijdag en zaterdag tentverkoop. Met kortingen tot wel 50% op showroommodellen. En direct leverbaar. Tevens 10% korting op de nieuwe collectie meubelen. Graag tot ziens bij Ons Denk Meubelen in Hengelo Gelderland.
6: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 11 oktober is iedereen welkom op het lunchconcert van het Negerhuis om 11 uur in het Kelruus in Kilder aan de Zuiderstraat 12 met als thema Reis om de wereld. Het Negerhuis neemt u mee langs de diverse continenten van de wereld met hun liederen. Koor het Negerhuis uit Braamt bestaat al ruim 33 jaar. Het unieke van het Negerhuis is dat het een vijfkoppig combo is: gitaar, drums, klarinet, dwarsfluit en keyboard. Heel blij zijn ze met de twee gastmuzikanten die dit concert mede begeleiden. Al vele jaren is Rob Baas de trouwe enthousiaste dirigent en brengt hij met het koor een zeer divers repertoire. Nederlands, Engels, Afrikaans, Achterhoeks, pop, licht klassiek, a cappella, te verschillend om het allemaal te benoemen. Het Negerhuis hoopt u te begroeten op 11 oktober. Voor koffie, thee en een broodje wordt gezorgd. De entree is gratis, maar een vrije gift is welkom.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen is een ongeluk gebeurd. Tussen Tiel West en Ochten ben je een kwartier langer onderweg. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 17 oktober organiseert de Bibliotheek Doetinchem van 11 tot 3 uur de Dag van de Achterhoekse Schrijvers. Tijdens deze bijzondere dag, naar een idee van Agnes Westerhof, krijgen schrijvers uit de Achterhoek in Gelderland de kans om hun werk te presenteren aan een breed publiek en in contact te komen met lezers uit de regio. De bibliotheek nodigt zowel amateur als professionele schrijvers uit die eigen werk hebben gepubliceerd. Deelnemers krijgen een compact presentatietafel waar ze hun boeken kunnen tonen en verkopen. Bezoekers kunnen gedurende de dag vrij binnenlopen en kennis maken met het uiteenlopende aanbod van regionale auteurs. Met de Dag van de Achterhoekse Schrijvers wil Bibliotheek Doetinchem lokaal schrijftalent een podium bieden en de verbinding tussen schrijvers en lezers uit de regio versterken. Ben jij schrijver uit de Achterhoek of Gelderland en heb je eigen werk gepubliceerd? Meld je dan aan via de agenda op biebnieuws.nl. Er is ruimte voor maximaal 25 auteurs. De Dag van de Achterhoekse Schrijvers is zaterdag 17 oktober bij de bibliotheek in Doetinchem van 11 tot 3 uur en de kosten zijn gratis.
0: Radio Ideaal.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Een uitvaart is geen dag uit het leven, maar een heel leven in één dag. Daarom verdient die dag alle aandacht. Na een overlijden komt er veel op je af. Christina luistert, staat naast je en neemt je stap voor stap mee. Met rust, aandacht en één vertrouwd gezicht. Uitvaartbegeleiding Christina. Laat het afscheid passen bij het leven. Uitvaartchristina.nl.
1: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
3: Echte barbecuers kies voor vleesboerderij Garrison Utoli. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, serviesbestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Utoli. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
2: Ook kinderen hebben hun herinneringen. Een tekening voor oma, iets moois op de kist voor opa. Christina geeft ook kinderen ruimte om op hun eigen manier afscheid te nemen. Uitvaartbegeleiding Christina. Uitvaartchristina.nl.
4: Schat, de oprit is echt bult en gat.
5: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
4: Veldhuizen wie?
5: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
4: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
6: Het is weer oktober woonmaand bij Ons Denk Meubelen. Dat betekent elke vrijdag en zaterdag tentverkoop. Met kortingen tot wel 50% op showroommodellen. En direct leverbaar. Tevens 10% korting op de nieuwe collectie meubelen. Graag tot ziens bij Ons Denk Meubelen in Hengelo, Gelderland.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. Bij het bombardement raakten ook 18 mensen gewond. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese Anne Carson. Ze is dichter en essayist en ook hoogleraar klassieke literatuur. Het Nobelprijscomité noemt het oeuvre van de 76-jarige Carson gedurfd en inventief. Ze gaat volgens de Zweedse Academie op vernieuwende wijze in dialoog met de klassieke traditie. Een van de bekendste bundels van haar is Glas, Ironie en God. En dat verscheen vorig jaar in een Nederlandse vertaling. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan gaan renoveren. Het museum en het ministerie van OCW hebben een akkoord gesloten over de financiering. En daarmee komt er een einde aan de lange onzekerheid over de toekomst van de culturele instelling. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
10: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
11: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlight. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Aangewoon Weert.

0: stall.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wed dat hij bij L&B Vorden moet zijn.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Harmonie Sint Radboud uit Silvolde nodigt iedereen uit voor een bijzonder concert op zaterdag 10 oktober in ons pakhuis in Silvolde. Tijdens deze avond maakt het publiek een reis rond de wereld, waarbij niet alleen de oren en ogen worden verwend, maar ook de smaakpapillen. Onder leiding van de muzikanten van zowel de drumband als het harmonieorkest van Sint Radboud worden bezoekers meegenomen naar verschillende werelddelen en culturen. Bij elke bestemming klinkt passende muziek en worden gasten verrast met een culinaire snack die aansluit bij de locatie waar de reis zich op dat moment bevindt. Een avond vol kijken, luisteren en proeven dus. De harmonie spreekt zelf van echt 3D-beleving. Het concert op 10 oktober begint om 8 uur en de entree bedraagt €5 per persoon. Geïnteresseerden wordt aangeraden tijdig kaarten te reserveren, aangezien het aantal plaatsen beperkt is. Aanmelden kan via info@radboudsilvolde.nl en betalen kan aan de kassa of op de avond zelf.
0: Radio Ideaal.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. De 21-jarige Evanne Wolsink uit Halle en de 23-jarige Majorie Roetedink uit Gorssel schitteren in de 15e editie van de Boerinnenkalender. Beide Achterhoekse boerendochters hadden niet verwacht uitgekozen te worden. Ze werden geselecteerd uit honderden aanmeldingen en vonden het eerst spannend om in lingerie voor de camera te staan. Ze zijn uiteindelijk erg blij met het resultaat en krijgen ook positieve reacties van hun ouders. Met hun deelname willen ze meer aandacht vragen voor de agrarische sector en het boerenleven, waarbij de kalender op een sexy, maar volgens hen smaakvolle manier boeren en boerinnen in beeld brengt. De politie bewaakt het terrein van de afvalverwerker in Dinxperlo nadat er gevaarlijke stoffen zijn gevonden. De vondst komt 2 weken na een grote brand op het terrein. De omgevingsdienst Achterhoek ontdekte de stoffen tijdens onderzoek, waarna politie en brandweer, waaronder een adviseur gevaarlijke stoffen, ter plaatse kwamen. De politie kon het materiaal veiligstellen en bewaakt het terrein. De vondst komt 2 weken na een grote brand op het terrein. De politie onderzoekt nog of de brand is aangestoken en of er een verband bestaat tussen de brand en de aangetroffen stoffen. Het bedrijf was eerder, in november 2025, gesloten vanwege milieuovertredingen. In Hoogkeppel wordt op een deel van de eerdere voetbalvelden gewerkt aan een nieuwe kruidentuin. Bij het klaarmaken van de grond bleken hardnekkige kruiden aanwezig. In plaats van chemische bestrijding worden tamwurfvarkens ingezet, die de grond losmaken en onkruidwortels opeten. Nadat de grond schoon is, gaan de varkens terug naar de boer en wordt de kruidentuin aangelegd. Inwoners kunnen daar straks vrij kruiden plukken en oogsten. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. Door bergingswerkzaamheden heb je een kwartier vertraging. Er is 1 rijstrook dicht. Van Utrecht naar Den Bosch heb je bij Beest een kleine 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
4: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een bombardement. Bij die aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven, melden lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. De Nobelprijs voor de literatuur is gewonnen door de Canadese dichter Anne Carson. Ze is ook hoogleraar klassieke literatuur. Volgens het Nobelprijscomité mengt Carson de klassieke traditie met de hedendaagse literatuur. Ze krijgt een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Als gevolg kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. In het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg is een standbeeld onthuld van een naakte president Trump. Het kunstwerk is bedekt met bladgoud. Het is bedoeld als een satirisch protest tegen de Amerikaanse president. Volgens de Deense kunstenaar staat het beeld voor de welvaart, de voorrechten en de macht van Trump en de mensen om hem heen. Dan het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, is 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dag buurvrouw.
8: Hey buurman.
7: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
8: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
9: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
10: de Kovic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
11: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 17 oktober organiseert de Bibliotheek Doetinchem van 11 tot 3 uur de Dag van de Achterhoekse Schrijvers. Tijdens deze bijzondere dag, naar een idee van Agnes Westerhof, krijgen schrijvers uit de Achterhoek in Gelderland de kans om hun werk te presenteren aan een breed publiek en in contact te komen met lezers uit de regio. De bibliotheek nodigt zowel amateur als professionele schrijvers uit die eigen werk hebben gepubliceerd. Deelnemers krijgen een compact presentatietafel waar ze hun boeken kunnen tonen en verkopen. Bezoekers kunnen gedurende de dag vrij binnenlopen en kennis maken met het uiteenlopende aanbod van regionale auteurs. Met de Dag van de Achterhoekse Schrijvers wil Bibliotheek Doetinchem lokaal schrijftalent een podium bieden en de verbinding tussen schrijvers en lezers uit de regio versterken. Ben jij schrijver uit de Achterhoek of Gelderland en heb je eigen werk gepubliceerd? Meld je dan aan via de agenda op biebnieuws.nl. Er is ruimte voor maximaal 25 auteurs. De Dag van de Achterhoekse Schrijvers is zaterdag 17 oktober bij de bibliotheek in Doetinchem van 11 tot 3 uur en de kosten zijn gratis.
0: Radio Ideaal.
2: Je houdt maar bij.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits begint, dus het wordt langzaam maar zeker drukker op de weg. De meeste vertraging is er op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en de afrit Geldermalsen. Daar heb je nu 20 minuten op onthoud. En van Den Bosch naar Utrecht op de A2 sta je 10 minuten vast tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel. Verder heb je op de A50 van Arnhem naar Os een kleine 10 minuten tijdverlies tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yeşilgöz was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Ze wijst op sabotage, droneaanvallen en andere incidenten net over grenzen van Europese landen. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, en vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar een vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zei ze. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu dus een einde is gekomen. Dan nog het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
5: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
6: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
5: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo Gelderland.
7: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
8: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

Confession of the Groom.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zondag 11 oktober een paddenstoelenwandeling in de omgeving van Huis Verwolde. Wandelaars worden meegenomen op een boeiende reis door het Rijk van Zwammen en Schimmels op landgoed Verwolde. De wandeling start om 2:30 en duurt circa 2,5 uur. Deelname bedraagt €6 per persoon, kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en dit kan via www.glk.nl/excursies. Tip van de boswachter: neem een klein spiegeltje mee.
0: Radio Ideaal.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Op de Broekhuizenstraat in Wiel, ter hoogte van het tankstation, zijn vanmiddag twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Een automobilist die vanuit de richting van Didam kwam, wilde daar afslaan. Daarbij zag de bestuurder een tegemoetkomende auto over het hoofd. De tegemoetkomende auto kwam na de botsing tegen het tankstation stil te staan. Twee inzittenden zijn voor controle met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Tijdens het jaarlijkse burgemeesterontbijt in het gemeentehuis van Borculo ontbeten burgemeester Joost van Oostrum en basisschoolleerlingen van SBO Diekmaat Da Vinci samen met elkaar. Ze spraken over gezond ontbijten, de invloed van een goede start op leren en concentratie en de herkomst van voedsel. Boerenzuivel van Claudia was aanwezig en vertelde de kinderen meer over de productie van voedsel en lokaal ondernemerschap. Het ontbijt, onderdeel van het Nationaal Schoolontbijt en de Week van Ons Eten, was samengesteld volgens de Schijf van Vijf en had als doel kinderen bewust te maken van gezonde voedingskeuzes. De Veldrijkliniek bij de ZAMC in Zelhem was woensdag een groot succes met 60 deelnemende kinderen. Onder leiding van de Zelhemse topveldrijder Joris Nieuwenhuis leerden zij verschillende technieken. Zoals bochten maken, balans houden, remmen en obstakels nemen. De kliniek werd georganiseerd door de ZAMC en de gemeente Bronckhorst. Dankzij het goede weer en de enthousiaste begeleiding was de sfeer goed. En gingen de kinderen met nieuwe vaardigheden en een bidon naar huis. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg met vooral veel vertraging op de A2. Van Utrecht naar Den Bosch is het oponthoud een half uur tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Van Den Bosch naar Utrecht op de A2 sta je 20 minuten vast tussen de afrit Veghel en Waardenburg. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem heb je voor knooppunt Waterberg een kwartiertijdverlies. En op de A28 is het aansluiten van Utrecht naar Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort 20 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Os heb je een kwartier vertraging tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En het is druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elden en Westervoort. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: body. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. Ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Zij verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim €400. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu een einde is gekomen. Hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor de renovatie is onbekend. Het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Zoals gebruikelijk op donderdagmiddag verloopt de spits heel druk. Op de A1 sta je een kwartier in de file van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht is de vertraging een half uur tussen knooppunt Vught en Waardenburg. Van Utrecht naar het zuiden heb je op de A2 ook een half uur tijdverlies. Dat is tussen Utrecht en Beest. Op de A12 is het druk van Utrecht naar de Duitse grens bij Arnhem. Vertraging is bijna een half uur. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle sta je ook bijna een half uur in de file tussen Soesterberg en Nijkerk. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht staat het vast tussen Beuningen en Malden. En daar is de vertraging nu 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
6: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weer.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
3: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
4: Het is weer oktober woonmaand bij Ons Denk Meubelen. Dat betekent elke vrijdag en zaterdag tentverkoop. Met kortingen tot wel 50% op showroommodellen. En direct leverbaar. Tevens 10% korting op de nieuwe collectie meubelen. Graag tot ziens bij Ons Denk Meubelen in Hengelo Gelderland.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Ter gelegenheid van hun 35-jarig jubileum organiseert de Nederlandse micropoolingorganisatie NMPO op zaterdag 10 oktober het officiële Europees kampioenschap micropooling 2026 in Barchem. Micropooling is tractorpooling, maar dan radiografisch bestuurd in de modelbouwschaal 1 op 10. In de manege De Heksenlaak zal dit groots opgezette evenement plaatsvinden. Zo'n 100 verschillende poelers uit Duitsland, Denemarken en natuurlijk Nederland zullen gedurende de gehele dag tegen elkaar strijden in wel 10 verschillende klassen om de EK-titels 2026. Inzicht in de wedstrijdbaan, de juiste banden, de juiste bandenspanning, trekhaakhoogte en het zo recht mogelijk kunnen rijden zorgen ervoor dat dit geen speelgoed is, maar de krachtigste modelbouwsport van de wereld. De manege is 10 oktober om 9:30 open voor het publiek, maar de daadwerkelijke EK-wedstrijd begint om 10 uur en zal tot in de kleine uurtjes duren. De entree is gratis.
0: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits. Er staan lange dagelijkse files en de regenbuien helpen ook niet mee. Je staat een half uur vast op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Den Bosch en Waardenburg. Van Utrecht naar het zuiden heb je ook een half uur tijdverlies tussen Utrecht en Beest. Op de A12 naar Duitsland sta je bij Arnhem een half uur in de file. En het is druk op de A28 van Amersfoort naar Zwolle, want bij Zwolle zijn twee rijstroken dicht door bergingswerkzaamheden. Kost je 25 minuten extra daar. Verder staan er flinke files op de A50, onder meer van Arnhem naar Os bij Ravenstein, een kwartier vertraging daar. Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je 20 minuten oponthoud. Dat is tussen knooppunt Ewijk en Kuik. En je doet er een kwartier langer over op de N225 van Renen naar Oosterbeek voor de aansluiting met de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen. Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
3: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
4: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verheij uit Toldijk laten komen.
5: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
4: Ja.
5: En, werkt het?
4: De koeien zijn tevreden.
5: En jij?
4: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
6: Verheij Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
7: Of dame?
6: Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
8: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
9: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
10: Voor een echt feest huur je de Partica. De Partica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partica heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
11: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
12: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar 1 aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
13: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
14: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM schrapt de komende tijd uit voorzorg vluchten omdat veel toestellen stuk zijn en niet gebruikt kunnen worden. Er staan daardoor meer vliegtuigen aan de grond voor onderhoud of schadeherstel dan gepland. Ook duurt onderhoud soms langer door vertraagde levering van onderdelen. Het gaat om vluchten in de periode 26 oktober tot begin maart. Om hoeveel vluchten en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet te weten. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND. Die informatie hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Volgens een woordvoerder loopt alleen deze concessie financieel uit de pas. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
13: Verkeersinformatie.
7: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het is nog steeds heel druk op de wegen in Gelderland. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht sta je ruim een half uur vast tussen Bokstel en Waardenburg. Van Utrecht naar het zuiden. Op de A2 heb je ook nog een half uur tijdverlies tussen knooppunt Oude Rijn en Beest. Op de A12 naar Duitsland staat het verkeer bij Arnhem nog bijna een half uur in de file. Verder is het heel druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Kuik. Je hebt daar een half uur extra reistijd. En het is aansluiten op de N225 van Rhenen naar Oosterbeek voor de aansluiting met de A50. En daar is de vertraging nog ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Dag, buurvrouw.
16: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
15: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
17: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
18: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
19: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
18: Veldhuizen wie?
19: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
18: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
19: Zeker. Ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
18: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
17: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
20: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
21: En dat maakt het verschil in het veld.
20: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
22: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
23: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
24: Of zo.
25: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je zijn.
22: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.

0: Live vanuit de studio in Zelhem is dit Ideaal Politiek Bronkhorst.
1: Ideaal Politiek Bronkhorst.
0: Het politieke programma van Radio Ideaal. Wekelijks praten we over regionale actuele onderwerpen met een wethouder of de burgemeester van de gemeente Bronkhorst. In het tweede halfuur van ons programma komt een raadslid aan het woord. Uw presentator van vandaag is Rita Lubbers.

0: Welkom bij het politieke uur van Achterhoek Totaal bij Radio Ideaal. In het eerste half uur praten we met Daisy van Geels, wethouder van gemeente Belangen Bronckhorst in de gemeente Bronckhorst. Welkom mevrouw van Geels.
1: Dank u wel.
0: Tot uw portefeuille horen inwonerparticipatie, armoede, inclusie, WMO, werken, inkomen, statushouders, asielzoekers, vluchtelingen, vrijwilligers en mantelzorgers. Genoeg om over te praten, zou ik zeggen. Hè?
1: Dat lijkt mij ook.
0: U was jarenlang strategisch adviseur bij een gemeente en bent nu zelf wethouder. Wat is nou het grootste verschil tussen adviseren en besluit nemen?
1: Ja, dat is een interessante vraag. Een vraag die mij de eerste periode zeker heel veel heeft ook bezig gehouden. Van goh, het is toch best gek in het begin om aan de andere kant van de tafel te zitten. Zo voelt dat dan ook wel echt. En in plaats van het advies te geven, mag je het advies nu ontvangen. En daar zit denk ik ook wel heel erg een verschil in. En je staat nu zelf in de frontlinie, zo voelt dat dan. Hè? Je staat ervoor en men kijkt ook naar jou van goh, wat wil jij? En om richting te geven. Nou, dat vraagt een andere verantwoordelijkheid en een andere rol. Dus dat voelt ook echt anders. En tegelijkertijd is het ook wel heel fijn om die ervaring te hebben. Omdat het gewoon, ik kan me heel goed inleven hoe het is om aan die andere kant te zitten. En nou ja, met een nieuwe wethouder geconfronteerd te worden. Want dat heb ik zelf ook meegemaakt. En hoe ga je daar dan weer mee om? En hoe geef je daar invulling aan? En wat zijn dan weer de wensen van die wethouder? Dus nou ja, dat vind ik zelf een heel groot voordeel. En dat, nou ja, dat merk ik ook wel tot nu toe. Ja.
0: En dan bent u gebiedsbest wethouder voor Bronckhorst Midden. Maar u woont zelf in Doetinchem. Hoe leert u nou de dorpen en de inwoners echt kennen?
1: Nou, gewoon heel praktisch erop uitgaan. Dat betekent dat ik probeer zoveel mogelijk ook gewoon mensen te ontmoeten. Maar ook vandaag ben ik bijvoorbeeld bij het sociaal team in Hengelo geweest. Die hebben daar inloopspreekuur. Dat zijn allemaal van die manieren om er meer gevoel bij te krijgen. Dus ik merk dat ik... Dat deed ik ook wel toen ik aan de andere kant zat. Omdat ik gewoon vind dat je moet weten waar je het over hebt. En dat kun je eigenlijk alleen maar door met de mensen in contact te komen. Dat gaat zowel voor organisaties die ik hier moet leren kennen, maar ook zeker met inwoners. Dus dat is ook gewoon zichtbaar zijn. En ja, mijn privéleven speelt zich dan af in Doetinchem. Maar de weg hier naartoe is vrij kort, zal ik maar zeggen. Met 5 minuten ben ik over de gemeentegrens. Dus ook daar probeer ik over na te denken van, joh, hoe kan ik ook nu gewoon bij activiteiten in het weekend gewoon met het gezin erop uitgaan en hier naartoe te gaan. Klein voorbeeldje was dat onze oudste dochter heeft hier bijvoorbeeld op zwemles gezeten. Dus het was ook niet onbekend. En reden te meer om er nu nog meer op uit te gaan en het te leren kennen.
0: En in het coalitieakkoord staat participatie, dat die sterk verbeterd moet worden. En dat de grote projecten vanaf het begin samen met inwoners en raad voorbereid moeten worden. Wat verandert er dan concreet?
1: Nou, voorheen deden we uiteraard ook wel participatie. Maar wat we nu vooral met deze visie op participatie en de verordening proberen te doen, is dat dat we daar echt een nieuwe manier van werken van creëren. Dus het is niet iets ins in details. Het is een structurele manier van werken die we inbedden in de organisatie. Die ook echt op een bepaalde manier wordt vormgegeven langs een aantal randvoorwaarden. Die ook toetsbaar zijn in de verordening. En op die manier proberen we daar een vaste plek voor te krijgen. In plaats van dat het... misschien soms met de beste intenties, maar als bijzaak werd gevoeld. En nu is het onderdeel van wat we doen bij de gemeente. Ja.
0: En wat doet u als nou inwoners iets anders willen dan de raad?
1: Nou, wat ik dan doe, uiteindelijk is het aan de raad ook om bij zo'n bepaald nieuw onderwerp ook aan te geven van welke mate van ruimte zij willen geven. Natuurlijk over welke invloed mag er zijn rondom participatie. Daar begint het mee. En daarnaast is het altijd aan de raad als besluitvormend orgaan en vertegenwoordiger van de democratie ook, om daar natuurlijk gewoon van af te wijken. Maar dan wel gemotiveerd en uit te leggen waarom dat dan zo is. Dus ik denk het belangrijk is om te realiseren dat participatie niet betekent dat we het daarmee altijd op een ja zetten. Het is een vorm om mensen invloed te geven en te zorgen dat ze vooraf weten waar ze aan toe zijn ook en welke mate van invloed heb ik. En daarnaast ook te weten van wat is er met mijn invloed gebeurd en hoe is een besluit tot stand gekomen. Maar dat betekent niet dat alles één op één wordt overgenomen.
0: Als we het dan hebben over vluchtelingen en statushouders. De opvanglocatie is in Hengelo en voor de val deels onder uw collega Van Velzen. En wat is precies uw rol bij de opvang en de inburgering?
1: We hebben daar inderdaad een scheiding aangebracht. En waar mijn deel zit, zit vooral in het sociale deel, noem ik dat dan. Maar dat gaat echt over het stuk integratie. Hoe zorgen we ook dat deze mensen ook een onderdeel worden van onze samenleving? En wat daar dan voor nodig is rondom inburgering. Maar ook hoe kunnen we daar met onze verenigingen over in gesprek gaan? Dus dat stuk zit bij mij, het sociale stuk eigenlijk, ja.
0: En wat zegt u tegen inwoners die zich zorgen maken over de komst van de opvang?
1: Om te beginnen wil ik daar altijd heel graag naar luisteren, omdat ik me ook goed kan indenken dat er zorgen zijn. En zorgen kan ik niet allemaal wegnemen, omdat het feit is dat deze mensen hier een plek krijgen. En dan zal ook de ervaring moeten gaan leren hoe dat uitpakt. Ik kan wel luisteren en zorgen dat we zoveel mogelijk proberen in de randvoorwaarden en in de beheersorganisatie die er nodig zal zijn, daar rekening mee te houden. Hè? Dus met de zorgen van, waar zit het hem in? Zit het rondom veiligheid? Wat kunnen we daar dan ook aan doen? En hoe geven we daar dan ook een goed antwoord op?
0: Dankjewel. We hebben in dit blok gehad over kennismaking, participatie en vluchtelingen. Het volgende blok gaan we verder over armoede, werken, inkomen, WMO praten. Maar eerst gaan we even naar muziek luisteren.
1: Mooi.

0: Welkom terug bij Politieke Uur van Radio Ideaal. Tot 6:30 praten we met wethouder Van Gils, wethouder van de gemeente Belangen-Bronckhorst. Wat tweede serie zouden we het wat over andere onderwerpen hebben. Bijvoorbeeld armoede. Het Rijk reserveert structureel 150 miljoen voor armoede en schulden. Wat betekent dat voor Bronckhorst?
1: Wat betekent dat voor Bronckhorst? Dat wij daar dan ook natuurlijk een deel van de middelen van krijgen. En armoede is voor ons ook vanuit de coalitie een belangrijk onderwerp geweest. Waarbij we wel heel erg bewust hebben gekeken naar, goh, we hebben een aantal, we voeren beleid en dat is heel mooi en heel goed. Maar we ook wel de vraag stelt van, genereren we nou de juiste effecten daarmee? Bereiken we nou de juiste mensen? En als we de juiste mensen bereiken, wat is dan het effect en de impact op hun leven? Dus daar hebben we wel van afgesproken. Dat is heel mooi en heel goed. Maar we ook wel de vraag stelt van, genereren we nou de juiste effecten daarmee? Bereiken we nou de juiste mensen? En als we de juiste mensen bereiken, wat is dan het effect en de impact op hun leven? Dus daar hebben we wel van afgesproken. We willen echt dat gewoon ook goed evalueren. Om te zien van, zijn we de goede dingen aan het doen?

0: eigenlijk kunt zeggen van was nou maar een jaar eerder gekomen, dan hadden we het veel makkelijker kunnen dempen en was er een snellere oplossing geweest. Dus dat is wel, dat is eigenlijk een cultuurvraagstuk. Dus daarvan heb ik wel gezegd, we focussen ons als coalitie ook heel erg op preventie. En ik denk dat de preventie hier ook nog wel een onderdeel van zou moeten zijn. Van wat, en ik heb er geen pasklaar antwoord op, hoe doen we dat dan? Maar het wordt mij wel duidelijk dat we daar over na moeten denken. Van hoe zorgen we nou dat mensen die vraag wel durven stellen en dat die schaamte ervan afgaat. En dat vraagt bijna een cultuuromslag. Dus dat is ook niet heel makkelijk te realiseren. Dat realiseer ik me ook. En tegelijkertijd moeten we er wel wat mee. Dus ja.
1: Dus u gaat daar nog gewoon zeg maar onderzoek aan doen. En misschien komt er nog een soort signaleringshandleiding. Of...
0: En onze sociale teams hebben natuurlijk daar wel een rol in. En ook in het, we noemen dat het voorliggende veld. Maar ook onze maatschappelijke partners. Maar dan is het soms dus eigenlijk al te ver opgelopen. Dus het gaat veel meer over die periode daarvoor. En als je preventief wil handelen, moet je in die periode daarvoor zitten. Dus nou, hoe komen we daar nou bij? Ja. En dat is niet een vraagstuk. Ik bedoel, dat leeft hier, maar dat is ook een vraagstuk wat breder in het land natuurlijk leeft. Dus ik zou ook heel graag willen dat we gaan kijken van hoe doen andere gemeenten dit? En hoe kunnen we daarvan leren? En tot een oplossing komen die past bij de gemeente Bronckhorst.
1: Nou, is er ook, overal zie je wel borden langs de weg van collega gezocht. Dus werkgevers zoeken mensen, maar tegelijkertijd zitten er ook inwoners in de bijstand. Wat kan de gemeente doen om die twee bij elkaar te brengen?
0: Nou, wat we daaraan doen is dat we natuurlijk met de mensen in de bijstand gesprekken voeren over hun mogelijkheden om aan het werk te gaan. Daarnaast zijn we ook bezig met, we noemen dat een jobcoach, maar iemand die echt actief mensen uit de bijstand koppelt aan ondernemers. En daar zijn dan ook subsidies voor te verkrijgen. En soms geeft dat net het duwtje extra om als ondernemer ook, noem het een risico, maar die stap te durven nemen. En iemand uit ons bestand een kans te geven. En daarnaast zijn we ook als college in gesprek bijvoorbeeld met een ondernemerskring. En daar hoor je ook wel signalen bijvoorbeeld. En dan koppel ik hem even aan de komst van 160 AMV'ers. Van eigenlijk de oproep was heel erg van joh, laat die jongeren hier dan ook blijven. Want er zijn genoeg ondernemers die de jongeren een kans willen geven. Maar die willen wel een investering doen. Maar niet als die jongeren na anderhalf, twee jaar weer ergens anders in het land gehuisvest wordt. Dus dat soort dingen aan elkaar koppelen, daar zit voor ons ook wel een uitdaging en een opdracht.
1: Ja. Ja. En er zit natuurlijk ook een beperking aan de invloed die je daar weer op uit kan oefenen.
0: Klopt.
1: Over de verblijfplek van die jongeren.
0: Absoluut, ja. Ja.
1: Het kabinet wil huishoudelijke hulp als WMO-voorziening bij 2029 schrappen voor wie het zelf kan betalen. Wat betekent dat voor gemeente Bronckhorst die best wel veel ouderen heeft?
0: Nou, wat dat betekent in de praktijk is dat we als gemeente dan weer wel naar het inkomen mogen kijken. Wat we wat een aantal jaar geleden eerder is gezegd dat mogen we niet meer. Daarmee kwam het abonnementstarief en daarmee zagen we ook echt wel een toestroom van mensen die zich toch bij de gemeente gingen melden. Die soms wel zelf een hulp betaalden, maar uiteindelijk bij de gemeente daar goedkoper uit waren, laat ik het zo zeggen. Wat ik verwacht is dat we natuurlijk naar het inkomen gaan kijken, maar los daarvan blijft altijd het feit overeind staan. Heeft iemand het nodig? Dus vanuit de WMO zullen we altijd moeten beoordelen van hoe is de situatie van iemand, zijn gezondheid, zijn eigen mogelijkheden. En als die er niet zijn, dan is er altijd nog recht op huishoudelijke hulp. Dat kunnen we dan ook gewoon niet weigeren. Ja. Dus de focus ligt heel erg op van stel je voor dat mensen zich zorgen zouden maken over dan moeten we allemaal, krijgen we geen huishoudelijke hulp? Nee, zo is het niet. Als het nodig is, dan is die er nog. Alleen we gaan wel kijken van wat kunt u daar dan zelf financieel aan bijdragen.
1: Ja. Ja, mijn schoonmoeder was er altijd wel heel erg rechtlijnig in. Die had dan zoiets van, kun je zelf ook huishoudelijke hulp in, dus waarom zou ik het nu via de WMO doen? En zelfs van, ik kan niet meer auto rijden, dus dat betekent dat ik een rolstoel moet hebben. En waarom zou ik die gaan aanvragen? Want ik heb ook geld voor een auto, dus heb ik ook geld voor een rolstoel, als dat in de plaats komt van.
0: Ja,
1: dus kijk, en er zijn natuurlijk mensen waarbij het allemaal en is, die dan misschien te veel last hebben voor de kiezer krijgen, maar...
0: Ja, ik kan die lijn ook wel volgen, moet ik zeggen hoor. Ik bedoel, als ik zelf kijk, als je ook kinderen krijgt, dan daar koop je ook de fiets voor. En daar, dan zorg je dat er een kinderwagen is. En als dat niet kan, natuurlijk, dan zijn er gelukkig ook nog andere manieren om eraan te komen. En op het moment dat het de andere kant op gaat en een soort andere fase van je leven, dan kom je bij de gemeente en dan kom je inderdaad voor een bepaalde voorziening.

0: ja, ik vind het gezond om te kijken, goh, hoe deed u dat dan voorheen en wat betekent dat dan nu? Maar we worden ook gewoon daarin ook door de wet, zeg maar, beperkt. Dat is wel ook wat het is. Ja.
1: Want het zou dan wel fijn zijn, bijvoorbeeld in zo'n geval, als je wel zelf je eigen rolstoel hebt, maar je zit met reparatie en zo, dat je dan wel, zeg maar, of de gemeente kan benutten. In ieder geval dat zij mensen in dienst hebben die je rolstoel kunnen repareren. En of je daar wel of niet de rekening voor krijgt, dat is weer stap 2. Maar want dat is vaak wel lastig voor ouderen om al die wegen en al die kanalen te vinden.
0: Ja, dat begrijp ik ook. En nou, als de wet ons die ruimte zou geven om op die manier met mensen het gesprek te voeren en dit te doen, dan ben ik heel blij. Want in de gemeente Bronckhorst doen we vanuit de werf gewoon al heel veel. Hebben we ook voorzieningen in een depot staan. Ja. Dus dan zou daar een hele mooie koppeling volgens mij te maken zijn. Maar ja, vooralsnog kunnen we die stap eigenlijk niet maken, omdat de wet gewoon ons daarin beperkt.
1: Oké. Okay. Ze vergt nog wat creativiteit van de overheid ook.
0: Zeker.
1: De druk op vrijwilligers en mantelzorgers neemt toe. En hoe ontlast u die en hoe laat u zien dat ze gewaardeerd worden?
0: Nou, voor de mantelzorgers hebben we sowieso binnenkort, dan weet ik, volgens mij 13 november, zeg even uit mijn hoofd, maar is er een moment, een ochtend met een mantelzorgverwendag noemen. Dat is in ieder geval een moment om erbij stil te staan en daar aandacht voor te hebben. En terecht de opmerking van, we vragen veel van vrijwilligers en van mantelzorgers. Dus hoe zorgen we nou dat we die mensen zien en waarderen en ontlasten? Ja, dat zit volgens mij een deel ook in het verenigingsleven. Dat we daar gewoon goed oog voor hebben. En ook in onze subsidierelaties daar oog voor hebben. En een stuk rondom mantelzorgers. Naast de verwendag ook zien dat als zij het niet meer aankunnen, dat we er dan ook zijn. Dus dat we dan ook zeggen van dan nemen wij de ondersteuning over. Want een mantelzorger die omvalt, daar dat wil niemand volgens mij.
1: Nee. U bent nieuw wethouder. Wethouder is een nieuwe functie voor u. Nieuw in de gemeente Bronckhorst, ook nieuw. Wat moeten inwoners over 4 jaar over u zeggen?
0: Nou, dan hoop ik dat de inwoners zeggen dat ik een betrokken, mensgerichte wethouder was. En dat ik her en der ook echt wel een verschil heb kunnen maken. Dan ben ik meer dan tevreden. En dat ik zichtbaar was en benaderbaar. Want daar, ik ben een mensenmens. En dat is misschien een beetje een cliché. Maar het feit dat ik al heel lang bij een gemeente heb gewerkt en heel veel in het sociaal domein ook heb gedaan, is omdat ik ergens van betekenis wil zijn en het verschil wil maken. En dat, ik hoop dat mensen zo terug kunnen kijken. Dat zou mooi zijn. Dan ben ik heel dik tevreden.
1: Dankjewel voor je aanwezigheid in de studio. Wij waren het eerste half uur in gesprek met wethouder Van Gils van gemeente Bronckhorst. In de tweede half uur hebben we een raadslid te gast. En in dit geval is dat mevrouw de Jong Gijsbuts van Trots op Bronckhorst. En dan gaan we nu eerst over naar streeknieuws en naar muziek.
2: Heeft u een vraag aan de wethouder of de burgemeester? Of wilt u een speciaal onderwerp aan de orde stellen? Stuur dan uw e-mailbericht aan politiekbronckhorst@radioideaal.nl. Het nieuws uit jouw regio.
3: Ik ben Nicole Vlonden. Op de Broekhuizenstraat in Wiel, ter hoogte van het tankstation, zijn vanmiddag 2 auto's met elkaar in botsing gekomen. Een automobilist die vanuit de richting van Die Dam kwam, wilde daar afslaan. Daarbij zag de bestuurder een tegemoetkomende auto over het hoofd. De tegemoetkomende auto kwam na de botsing tegen het tankstation stil te staan. 2 inzittenden zijn voor controle met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Tijdens het jaarlijkse burgemeesterontbijt in het gemeentehuis van Borculo ontbeten burgemeester Joost van Oostrum en basisschoolleerlingen van SBO Diekmaat Da Vinci samen met elkaar. Ze spraken over gezond ontbijten, de invloed van een goede start op leren en concentratie en de herkomst van voedsel. Boerenzuivel van Claudia was aanwezig en vertelde de kinderen meer over de productie van voedsel en lokaal ondernemerschap. Het ontbijt, onderdeel van het Nationaal Schoolontbijt en de Week van Ons Eten, was samengesteld volgens de Schijf van 5 en had als doel kinderen bewust te maken van gezonde voedingskeuzes. De Veldrijkliniek bij de ZAMC in Zelhem was woensdag een groot succes met 60 deelnemende kinderen. Onder leiding van de Zelhemse topveldrijder Joris Nieuwenhuis leerden zij verschillende technieken. Zoals bochten maken, balans houden, remmen en obstakels nemen. De kliniek werd georganiseerd door de ZAMC en de gemeente Bronckhorst. Dankzij het goede weer en de enthousiaste begeleiding was de sfeer goed en gingen de kinderen met nieuwe vaardigheden en een bidon naar huis. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
2: Het weer in de regio.
4: De afgelopen nacht viel er wat regen. Die regen die trok vanmorgen al vrij snel naar het oosten weg. Maar achter die neerslag kwam ook koelere lucht naar ons toe. We hadden vandaag te maken met een noordwestenwind die in de middag matig was. Er vielen wel buitjes, links en rechts, op de meeste plaatsen. Want op heel veel plekken is het ook droog gebleven. En met wat zon erbij werd het dan 15 graden. Vanavond kan er ook lokaal nog een bui vallen, maar komende nacht is het droog, zijn er eerst opklaringen. Later in de nacht dan is er weer meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 8. En morgen dan hebben we ook weer te maken met een regengebied, vooral in de ochtend tot een eind in de middag. Dan kan er wel wat regen van betekenis vallen. Morgen later op de dag dan wordt het allemaal wat droger, maar kan er altijd nog een bui vallen. Maar de temperatuur die komt niet verder dan een graad of 14. In het weekend hebben we vooral op zaterdagochtend droog weer. In de middag neemt de kans op een bui weer wat toe. Maar ook dan zijn er nog weer zonnige perioden bij een graad of 15. En zondag dan hebben we ook met hetzelfde weerbeeld te maken. Ook wolkenvelden, zon en een enkele bui, vooral in de middag. Temperaturen van 14 tot 15 graden. Na het weekend wordt de wind geleidelijk aan wat meer zuidwestelijk. Merken we ook in de temperatuur. Maandag nog niet helemaal, dan wordt het 15 graden. Maar vanaf dinsdag komt het kwik wat hoger uit. En woensdag kunnen we zelfs de 18 graden halen. We hebben een paar droge dagen voor de boeg. Woensdagavond, maar ook volgende week donderdag. Dan zal er weer een bui kunnen vallen. Komt de temperatuur iets lager uit, maar altijd nog hoger dan in deze periode.
2: Ideaal Politiek Bronkhorst. Het politieke programma van Radio Ideaal.

0: Welkom terug bij het tweede half uur van Politiek Uur van Radio Ideaal. In het eerste half uur waren we in gesprek met wethouder Van Gils. En onze tweede gast van vanavond is Gerry de Jong Gijsbets van Trots op Bronkhorst. Welkom, mevrouw de Jong.
1: Dank u wel.
0: Laten we eerst wat meer over u te weten komen, zodat de luisteraars weten wie we in de uitzending hebben. Hoe lang bent u politiek actief?
1: Echt politiek actief is natuurlijk vanaf 1 april geweest. Ik heb in de loop van de jaren daarvoor wel burgerinitiatieven gedaan in verschillende woonplaatsen.
0: Dan zei u dat u uw politieke interesse pas op latere leeftijd kwam. Wat was het moment waarop u dacht, ik ga de raad in?
1: Dat is een hele goeie. Het was eigenlijk meer mijn echtgenoot die op een gegeven moment zei van, ja, je bent nog steeds politiek geïnteresseerd, waarom probeer je die nog een keer? En zelf had ik zoiets van, nou, ik heb er allemaal niet zo'n zin meer in. Maar hij dacht van, nou, probeer het nog 1 keer en dat heb ik gedaan. En ja, zie hier het resultaat.
0: Ja, u hoopt op 3 zetels, maar u haalde er 1. En hoe kijkt u terug op de verkiezingen?
1: Hele drukke, maar ook hele mooie tijd. Ja.
0: En voor de verkiezingen zei u nog, want ik kijk ook uit naar de debatten in de raad.
1: Ja.
0: En hoe bevallen die?
1: Heel erg goed. Ik leer steeds meer. Ik leer steeds meer bij. En dat maakt dat het goed verloopt.
0: Ja. En in de zomer nam u afstand van BVNL. Want eerst zat u voor BVNL in de raad. En ging u verder als Trots op Bronkhorst.
1: Correct.
0: Wat was daarvoor de reden?
1: Ja, dat was een hele simpele reden. Dat is gewoon een verschil van inzicht. Ik ben van mening dat je heel zorgvuldig om moet gaan met het geld van de burgers. Want dat is tenslotte, het is geld van de burgers waar wij mee woningen bouwen, scholen bouwen, voetbalvelden ondersteunen, noem het maar op allemaal. En als daar binnen de landelijke partij, als daar een verschil van mening over bestaat, en mensen dus menen dat ze andere dingen met het geld moeten doen, ja, dan kan ik niet anders dan de afstand van nemen, want dat is niet mijn ding.
0: Ja, en is dat nou iets wat voor landelijke partijen echt wezenlijk anders is dan voor lokale partijen?
1: Nee, want het heeft op zich niks met de landelijke partij te maken. Zeg maar. Het was een andere tak van de lokale partijen, Provinciale Staten was dit in dit geval, een provinciaal statenlid die dus meende dat hij naar eigen inzicht om moest gaan met het geld. En dat stuitte mij heel erg tegen de borst. Dus ik heb om opheldering gevraagd. Er werd mij gezegd van ja, het is binnen de geldende regelgeving. Toen heb ik gezegd van ja, dat kan wel zo zijn. Het kan juridisch wel zo kloppen, maar moreel klopt het niet. En ja, toen daar geen afstand van genomen werd, heb ik afstand van BVNL genomen.
0: Ja, ja. Nou ja, dat komen denk ik in de raad ook best wel veel onderwerpen voorbij. Waar je ook wat verder in moet duiken. Dit was er een van die dan in de provincie van toepassing was.
1: Ja.
0: Als je nu alleen bent in de raad, hoe dek je alle onderwerpen af en waar kiest u bewust voor?
1: Niets, dat gaat niet. Ik kan niet alle onderwerpen afdekken, dat gaat gewoon niet. Wat ik kies is wat heel dicht bij mij staat, dat ten eerste. Maar ten tweede wat heel dicht bij de burger staat, dus wat heel erg leeft. Dat is voor mij heel erg belangrijk. Dus wat echt gewoon belangrijk is in de samenleving, daar kies ik voor. En als ik dan nog tijd over heb, dan komen de andere dingen aan beurt.
0: En wat vindt u van het coalitieakkoord, dichtbij duidelijk en durven?
1: Ja, daar zie ik veel in van Pro terug. Mijn dierbare collega Ingrid Wagenvoort. En dat is heel erg mooi. En voor de rest vind ik dat ze zich maar moeten gaan bewijzen. Dus we gaan het zien wat het brengt.
0: Wat zijn goede punten volgens u in het coalitieakkoord? Waar u zegt van, nou ja, zo denk ik er ook over. En wat ontbreekt?
1: Ik denk niet dat er iets ontbreekt. Ik denk dat er wel iets ontbreekt aan inzicht waarschijnlijk. Maar ja, hopelijk gaat dat vanzelf komen. Ik vind eigenlijk dat alles er wel in zit. En het allerbelangrijkste voor mij is eigenlijk wel participatie. En dat mag voor mij wel meer. De burger mag van mij betreft meer te vertellen hebben. Want het gaat ook over de burger.
0: En als we het dan over woningbouw hebben. Hè? Ook zo'n dingetje waar burgers ook en inwoners heel erg mee bezig zijn.
1: Zeker.
0: De coalitie willen 150 tot 200 woningen per jaar.
1: Ja, heel ambitieus.
0: Ja, gaat dat goed genoeg? Of vindt u...
1: Als dat goed genoeg? Nee, ik denk niet dat het genoeg is. Maar je moet ook kijken naar wat kan, wat mogelijk is. En ik denk dat dit op dit moment het hoogst haalbare is.
0: Ja. En het streven naar om dat ieder jaar te realiseren. Is dat een reëel streven?
1: Daar durf ik op dit moment geen uitspraak over te doen of dat realistisch is. Dat moet de tijd gaan uitwijzen.
0: Daar kunnen we over een jaar wat meer over zeggen.
1: Ja, oh zeker. Ja.
0: Ja, we hebben nog een aantal andere. Ik ben ook heel erg benieuwd naar uw oppositierol, hoe die verder invult. Ja. Maar dat gaan we in het tweede blok doen, nadat we naar wat muziek hebben geluisterd.
1: Helemaal goed, dank u wel.

0: Welkom terug bij Politieke Uur van Radio Ideaal. We zijn in gesprek met raadslid Gerry de Jong van Trots op Bronkhorst. Voor de pauze hadden we het al even over meer participatie. En dat u kiest voor standpunten die gewoon, of standpunten, onderwerpen in de raad, die dicht bij de burger zijn, die ook direct de burger aangaat. Omdat u anders in eentje natuurlijk niet alles helemaal kan afdekken.
1: Nee, klopt.
0: Hoe haalt u de informatie bij de burger?
1: We krijgen heel veel informatie van burgers. Dus burgers mailen, bellen. Ja, op allerlei manieren eigenlijk, zeg maar, komen ze bij je binnen. En ik maak dan daar een keuze uit waarvan ik denk van nou, daar kan ik wat mee. Of daar wil ik wat mee. En dan mail ik of ik bel de mensen op en vraag simpelweg van kan ik bij u langskomen? Kunnen we het gesprek aangaan? En dat doen we. En ik bekijk situaties ter plaatse. Eigenlijk alles.
0: Ja. Dus dan ga je persoonlijk naar de inwoners toe.
1: Ja.
0: En ter plekke zie je wat er gebeurt.
1: Ja, ik vind het persoonlijke zelf zien, horen, voelen, zeg maar, wat er gebeurt. Dat is voor mij gewoon heel erg belangrijk. En dat willen mensen ook. Mensen willen gehoord worden. Dat wilde ik zelf ook voordat ik raadslid werd. Wilde ik ook gehoord worden. Dus ja, dat is nu niet anders. En dan denk ik van, dat is gewoon, het is heel zwaar. Zeker als je in je eentje bent, want je moet echt overal heen. Maar het brengt je ook heel veel.
0: Nou, wilt u dat dorpskern hun eigen beleid kunnen bepalen?
1: Tot op zekere hoogte, ja.
0: Ja. Want ja, we zijn een gemeente met 44 kernen.
1: Ja.
0: Dus wie betaalt dat eigen beleid? En wie beslist er dan als er twee dorpen het oneens met elkaar zijn? Over bijvoorbeeld iets wat aan de grens moet gebeuren of niet?
1: Uiteindelijk denk ik dat de gemeente het laatste, of het college in dit geval, het laatste woord heeft. Maar we hebben bijvoorbeeld de windmolens gehad in het buitengebied van Eldrik. Of gehad, ja. Het ligt nog niet helemaal in de ijskast, maar wel dichtbij. En dat zijn dingen die gaan mensen aan. Er gaat heel veel geld in om en dergelijke. En dan vind ik dat die mensen echt daarover zelf moeten kunnen beslissen. Of dat er komt of niet. En dan kan je wel zeggen van ja, maar het moet er komen, want wij vinden dit of wij vinden dat. Ja, maar het gaat wel om hun leefomgeving. Het is hun wijk, hun woonplaats, hun dorp. En dat is gewoon heel erg belangrijk dat je daar op die manier mee omgaat. Er zijn in verschillende kernen zijn dorpsraden actief. Waaronder bij mij in Hummelo. En ja, dat werkt eigenlijk heel goed. Die organiseren allerlei leuke dingen voor de kinderen. Er worden voor oudere dingen gedaan. Er wordt een bibliotheek georganiseerd. Noem het maar op. Halloween, Pasen, de optochten, noem het maar op. En dat kan allemaal zelf. Dat kunnen al die dorpen voor zich, zeg maar, regelen. Dat hoeven wij allemaal niet te doen. Daar hoeven wij ons niet mee te bemoeien. Of met een speeltuin zoals bij mij achter het huis. Dat is niet voor de gemeente, dat kunnen mensen prima zelf. En wij kunnen kijken of we dat kunnen faciliteren en betalen inderdaad.
0: Ja, dus eigenlijk het idee van dat ze zelf gewoon met plannen komen, de kernen, en die dan
1: gaan we kijken of het uitvoerbaar
0: voorleggen
1: is
0: bij de gemeenteraad.
1: Ja.
0: U pleit voor een kleine dienstbare overheid en lagere lasten.
1: Ja.
0: Wat zou de gemeente moeten laten vallen?
1: Ik denk wat onze gemeente zou moeten laten vallen. Ik denk dat een moeilijk verhaal wordt. Want er is al heel veel gekort en heel veel gesneden. Dus ik denk dat daar niet zo heel veel meer te halen valt. Maar je zou kunnen kijken over bijvoorbeeld een jaar. Want ja, ik ben sinds 1 april pas raadslid. Dus ik moet nog mijn weg vinden. Die heb ik al behoorlijk gevonden. Maar dat moet nog wat beter. En dan zouden we misschien over een jaar nog eens kunnen kijken wat er inderdaad weg zou kunnen. Op dit moment weet ik daar in ieder geval geen antwoord op. Daarvoor ben ik nog te kort raadslid.
0: Ja. Nou, heel eerlijk. Het akkoord kent een innovatie-aanjaagfonds en het ja-mits-principe.
1: Ja.
0: Als we het dan over boeren en ondernemers hebben, biedt dat wat voor u betreft ook wat boeren en ondernemers willen?
1: Ik denk ten dele, want we hebben natuurlijk te maken met de overheid, zeg maar. Dus we hebben te maken met het Rijk, Den Haag. En daar komt eigenlijk het beleid vandaan. Dus het is voor ons heel moeilijk om daarop te anticiperen of in te participeren. Dat gaan we wel doen. Vanavond heeft Pro een hele mooie, volgens mij is het een amendement, hebben ze gemaakt waarin ze zeggen van hey, boeren die in financiële nood, geestelijke nood, wat dan ook verkeren. Daarvoor moeten wij er kunnen zijn. En daarvoor moeten we er zijn. Dat is denk ik wel een iets wat wij ook kunnen. Je moet wel kijken van wat kunnen wij. De boeren willen bijvoorbeeld de stikstofbrief van tafel. Ja, dat kunnen wij gewoon niet. Dat wordt ons opgelegd, dus daar kunnen we helemaal niks mee. Maar we kunnen wel kijken van, hey, hoe kunnen we jullie stimuleren en hoe kunnen we jullie bijstaan daarin?
0: En in welke vorm zou dat dan moeten gebeuren? Of is het voorstel?
1: Het voorstel is, ja, moet me te goede trouw houden, want ik heb veel voorstellen vandaag gelezen. Als het goed is, gaat het inderdaad om geestelijke en financiële hulp aan de boeren. Ja. Die dus echt in nood verkeren.
0: Nou, noemde u ook veiligheid en handhaving als belangrijk punt.
1: Ja.
0: Wat gaat er mis in Bronkhorst?
1: Op dat gebied? Ik denk dat. Nee, het is niet iets van Bronkhorst wat misgaat. Er gaat landelijk wat mis. En ik denk dat bijvoorbeeld een apparaat als de politie verkeerde prioriteiten legt. Wij hebben bijvoorbeeld te weinig wijkagenten. Ik geloof dat er 7 of iets dergelijks moeten zijn voor bij mij alleen in Hummelo. Wij hebben er 1. Dus ja, dat zijn gewoon dingen, dat moet gewoon anders. En dat moet ook anders kunnen. Ik denk dat de politie andere dingen moet prioriteren.
0: Ja, we schieten alweer goed op in de uitzending van dit half uur.
1: Gaat snel.
0: Dus dan komt er ook altijd een vraag over uw oppositierol. U heeft 1 zetel.
1: Ja.
0: Wat wilt u dit jaar bereiken? En met wie in de raad werkt u samen?
1: Ik werk met iedereen samen. Dat is heel makkelijk. Dus die is niet zo moeilijk te beantwoorden. Als ik goede voorstellen zie, moties, amendementen, noem het maar op allemaal, dan neem ik daar gewoon aan deel. En het is mij om het even wie of wat dat naar voren brengt. Als het goed is voor de burger van Bronkhorst, dan zal ik dat mede indienen en steunen. Dat is voor mij heel erg belangrijk. En wie dat doet, maakt niet uit. Over een jaar, ja. Ik denk als degene wie ik ben, gewoon dicht bij de burger.
0: Ja, dus het is niet iets concreets dat je als doelstelling hebt gesteld van dat wil ik dit jaar bereiken, het eerste jaar.
1: Nee, ik denk dat ik al best wel heel veel bereikt heb, zeg maar. En wat ik gewoon wil is dat de burgers over het algemeen tevreden zijn. Dat is voor mij belangrijk. Dat ze tevreden zijn met de manier waarop ik politiek bedrijf in de mooie gemeente Bronkhorst.
0: En als slotvraag. Een periode duurt 4 jaar over het algemeen. Als er geen gekke dingen gebeuren. Nee. En dat er herverkiezingen moeten komen. Waaraan moeten inwoners over 4 jaar zien dat u er bent geweest?
1: Idealiter staan er geen windmolens. In Eldrik en Hoogkeppel. En dan kies ik toch voor het feit dat de boeren boer kunnen zijn. En dat wij inderdaad met de spreidingswet zullen we niet onder AMV-locaties uitkomen. Maar ik hoop wel dat die zo kleinschalig mogelijk zijn en zo min mogelijk impact hebben op de gemeente Bronkhorst.
0: Veel succes.
1: Dank u wel.
0: En dank u wel voor uw komst naar de studio.
1: Graag gedaan. Dank je wel dat ik mocht komen.
0: Dit was het Politieke Uur Bronkhorst bij Radio Ideaal. In het eerste half uur spraken we met wethouder Van Gils. En kwamen onder andere de frontlinie, het richting geven aan het bestuur, participatie, opvang, inburgering, het luisteren naar zorgen, armoede en de WMO aan de orde. De tweede half uur hadden mevrouw De Jong te gast, raadslid van Trots op Bronkhorst. En hebben we gesproken over de verkiezingen, over hoe het is om een eenmansfractie te zijn binnen de gemeenteraad. Waar ze met name voor kiest. En dat is voor dicht bij de burger en meer participatie. Deze uitzending en alle andere uitzendingen van deze week zijn terug te luisteren op de website van Radio Ideaal. Kies dan voor Ideaal Gemist. Volgende week donderdag van 6 tot 7 is de volgende politieke uitzending met 2 nieuwe gasten in de studio. Uw presentator van vanavond is Rita Lubbers en technicus van vanavond was Casper Saalmink. Heeft u vragen voor en over de politiek van de gemeente Bronkhorst? Stuur die dan naar politiekbronkhorst@radioideaal.nl. Wij wensen u een fijne avond en nog veel meer luisterplezier. Met Evers, blik terug met Gerrie Evers. Dankjewel.

U heeft geluisterd naar Ideaal Politiek Bronkhorst. Het politieke programma van Radio Ideaal. Heeft u vragen over onze uitzending of wilt u een speciaal onderwerp aan de orde stellen? Stuur dan uw e-mailbericht aan politiekbronkhorst@radioideaal.nl. En wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: Oegeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Een winterjas, een vest, betaalbaar en ook voor grote maten. Een zeer uitgebreide najaarscollectie. Kjelvik, Bjørnsen, Newstar, Blue Seven, Brahms Paris. Dat vind je bij Goossens Atomica. Goossens Atomica. Het bedrijf waar service nog bovenaan staat.
2: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Die Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
3: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
6: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
5: Voor het beleid betekent het verder niets, zegt Jesselgus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
7: Clearly, he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
5: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
8: Vertrouw dichtbij
9: in de Achterhoek.
8: Hey, radio, Ideaal.
10: Evers blik terug.
11: Evers blik terug.

0: Evers blikt terug.
1: Een hele goede avond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Evers blikt terug op Radio Ideaal. We zijn net begonnen met een heerlijk 70's klassieker uit 1972. De Doobie Brothers met Listen to the Music. Een nummer dat de hele sfeer van de jaren 70 eigenlijk wel in één keer neerzet.

wat gaan we eigenlijk doen? We gaan in ieder geval dit uurtje gaan we lekkere muziek uit de jaren 70 draaien. In ieder geval een uurtje lang jaren 70 muziek. En over het algemeen wel heel veel herkenbare muziek. We duiken een uur lang terug in het decennium. De tijd van disco, nou zul je dat niet zo heel veel horen. Rock, soul en de eerste grote poprevolutie. De jaren 70 brachten ons bijvoorbeeld ABBA, Queen, Fleetwood Mac, de Eagles, maar ook een Nederlandse trots zoals bijvoorbeeld Shocking Blue, George Baker Selection, om er maar een paar te noemen. En dan mis ik er nog heel veel hoor.

daarom blikken we ook terug. Evers blik terug. Blijf erbij. Dit is Evers blik terug. Met toch 40 klassiekers uit de jaren 70 en verhalen die erbij horen. Dat allemaal gezegd hebben. Nou, het komt redelijk mooi uit, zeg maar, met de jingle die we altijd draaien. We gaan snel verder, want anders missen we te veel muziek. Dit is Supertramp met Give a Little Bit.

Even in the Quietest Moments. Roger Hodgson en de mannen van Supertramp. Met Give a Little Bit. En dat allemaal in Evers blik terug. En we blikken terug naar de jaren 70. Ja, terwijl die warme sound wegveet, als het ware, laat ik zo maar even zeggen. Kijken we wat er in dat decennium allemaal gebeurde in de jaren 70. Een decennium, ja, grote veranderingen. Grote tijden, grote veranderingen. Nederland kreeg eindelijk kleurentelevisie. De oliecrisis die zorgde voor autoloze zondagen. En Veronica die groeide uit tot de stem van de popmuziek. En ondertussen werd in 1977 de Voyager-zonde gelanceerd met een gouden plaat aan boord. En dat was de gouden plaat die ABBA, van ABBA, want die brak wereldwijd door na hun Songfestival winst in 1974. We gaan even kijken nog, want zoals gezegd, de kleurentelevisie. In 1971 werd de kleurentelevisie in Nederland eindelijk betaalbaar en massaal ingevoerd. Het veranderde de manier waarop mensen naar nieuws en entertainment gingen kijken of keken. De oliecrisis 1973, ik kan het me nog herinneren als de dag van gisteren. Ik zat in Duitsland, was dienstplichtig militair bij de luchtmacht. 1973 stonden de snelwegen leeg door de autoloze zondagen. Nederland moest creatief omgaan met energie en het werd een bepalend moment in de geschiedenis. In dat jaar later, 1974, Veronica. Die in 1974 stopte Veronica als zeezender en werd een publieke omroep. Hun popmuziek bereik maakte een enorme impact op de Nederlandse muziekmarkt. Ook dat. Ruimtevaart. In 1977 werd de Voyager-zonde, ik heb het al iets eerder gezegd, die werd gelanceerd met de beroemde Golden Record aan boord. Een muzikale boodschap aan het universum. ABBA's doorbraak, die gaan we niet draaien trouwens vanavond, maar misschien nog wel eens een keer een andere keer. In 1974 won ABBA het Eurovisie Songfestival met Waterloo, wat de start was van een wereldwijde poprevolutie. Dat allemaal gezegd hebbende. Ja, en wat gaan we nu doen? Want we gaan in ieder geval terug naar het begin van de jaren 70. 1972 wel te verstaan, naar een nummer dat uitgroeide tot het ultieme vrijheidslied. Alice Cooper die zette in 1972 de hele rockwereld op zijn kop met een track die elke scholier, elke zomer en elke radiozender sindsdien heeft omarmd. Rauw, rebels, vol energie, precies zoals de jaren 70 konden klinken. Dames en heren, jongens en meisjes, hier is Alice Cooper met School's Out.

Alice Cooper uit 1972, Schools Out. Terwijl die energie nog even blijft hangen, kijken we ook wat er in ieder geval een beetje in onze regio gebeurde. En dan heb ik het over, ja, nou ja, de Achterhoek, Gelderland, hoe je het ook mag noemen. Maar in ieder geval een beetje deze regio. En wat gebeurde daar allemaal? De Graafschap bijvoorbeeld. In de jaren 70 groeide de Graafschap uit tot een vaste waarde in het betaalde voetbal. De Vijverberg stond bekend om de fanatieke sfeer. En in 1973 promoveerde de club naar de Eredivisie. Ik weet nog dat ik op de radio volgde in Stolzenau, dat was in Duitsland waar ik gelegen was, dat ik op de zondagmiddag een wedstrijd volgde via de radio, de Graafschap tegen Feyenoord, en die wist de Graafschap te winnen of net te verliezen, ik weet het niet meer, maar ze speelden daar heel goed. De Zwarte Cross Roots, de motocrosscultuur in de Achterhoek, bloeide al in de jaren 70. Clubs in onder andere Varsseveld, Selhem en Halle organiseerden lokale crosswedstrijden die later de basis vormden voor de cultuur waaruit de Zwarte Cross is ontstaan. Ja, dat mag je eigenlijk best wel zeggen. Radio Ideaal in de regio, ook in de jaren 70, ontstond overal in Gelderland de eerste lokale radiogroepen en piratenzenders. Ze brachten popmuziek, streeknieuws en een eigen geluid dat later de basis werd voor de regionale omroepen zoals Radio en TV Ideaal. Ja, industrie en werk. Bedrijven zoals de Dru in Ulft en de ijzerindustrie rond Doetinchem draaiden op volle toeren. Veel Achterhoekers die werkten in de metaal, textiel of landbouw mechanisatie. Een tijd van groei en vakmanschap. Kermissen en dorpsfeesten. Nou, die waren er wel in deze regio. De jaren 70 werden gouden jaren voor de dorpsfeesten in Zelhem, Hengelo, Vorden, Hummelo. Nou ja, noem maar op. Veel meer. Livebands, tentfeesten, schutterswedstrijden, die trokken elk jaar duizenden bezoekers. En zo is het ook wel. We blijven wel een beetje in de Nederlandse jaren 70 sfeer, want de volgende, daar komt van een van onze grootste popgroepen uit dat decennium, Earth and Fire. En die zat in 1973 midden in een creatieve piek moet ik zeggen, met Journey Kaagman als stralend middelpunt. Een stem die je meteen herkent en die nog steeds raakt. Dit nummer werd een grote hit met een typische mix van melodie, ja, warmte, symfonische pop, waar Earth and Fire eigenlijk heel sterk in was. Hier zijn Journey Kaagman en Earth and Fire, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.

0: Evers blik terug. Elke donderdagavond van 7 tot 8 uur.
1: Late again.

Maar wel fijn dat je op me wacht. You will wait in. Late Again van Steeler's Wheel. Een typisch jaren 70 softer rockplaat met de herkenbare stem van, jawel hoor, Jerry Rafferty. Warm, melodieus en precies dat geluid waar de top 40 in 1973 vol mee zat. Nou, moet ik eerlijk zeggen dat Jerry Rafferty als solo-gitarist, althans als solo-muzikant, wel met een band dat ik die ook wel heel erg goed vind. Ja, want als je dan zo door de jaren heen kijkt, als het op muziekniveau gaat, de top 40 overzicht van de jaren 70, van 1970 tot 1979, bijvoorbeeld 1970. Ik ga ze niet draaien, maar Venus, Shocking Blue, scoort wereldwijd. Nederland staat internationaal op de kaart. Bridge of the Troubled Water van Simon & Garfunkel, die domineren wereldwijd. En verder veel soul en soft rock in de lijsten van 1970. 1971, The Stones met Brown Sugar. Dat blijft een hitmachine natuurlijk. Imagine van John Lennon, die levert een tijdloze klassieker op. En de opkomst van de wat rustigere muziek, de singer-songwriters, dat was dan het jaar 1971. In 1972, we hebben hem gedraaid zo straks, Listen to the Music, West Coast Sound, die wordt wat populairder. Popcorn, eerst een grote elektronische hit. Glam rock, die begint ook te groeien. De traditie. 1973, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight, Eurofire, we hebben hem net gedraaid. 1973, verder, Angie van de Stones levert weer een megahit. En de symfonische pop en rock worden mainstream. Wel te verstaan. 1974, Waterloo van ABBA breekt wereldwijd door. Kung Fu Fighting Disco begint te knallen. Ja, Nederlandse acts die scoren opvallend goed. 1975, Bohemian Rhapsody. Queen herschrijft de popgeschiedenis. Love is All Around, soft pop en ballads die worden populair. Funk en soul die stijgen in de lijsten. 1976, Dancing Queen van ABBA op hun absolute hoogtepunt. En December, feel good pop die domineert eigenlijk. Disco wordt steeds groter en groter. Helaas, maar goed, daar zijn ook weer liefhebbers voor. 1977, Give a Little Bit, we hebben hem gedraaid. Supertramp, een tijdloze klassieker. Hotel California, Eagles, die definiëren de West Coast Sound. Punk begint op te komen, maar staat nog weinig in de top 40 in het jaar 1977. 1978, Staying Alive, Bee Gees, die domineren de lijsten. Wel met disco. Baker Street, sax klassiekers van Jerry Rafferty. We hebben hem net nog even gehoord. Disco, die bereikt zijn absolute piek. Dan gaan we naar 1979. We Don't Talk Anymore. Cliff Richard maakt een hele grote comeback. Heart of Glass, disco meets a new wave. De overgang naar de jaren 80, die begint hoorbaar. Ja, de top 40 van de jaren 70. Eigenlijk was de mix van rock, disco, symfonische pop, West Coast klassiekers van Shock and Blue en Earth and Fire tot ABBA, Queen en de Bee Gees. Het decennium zat vol muziek die nog steeds klinkt alsof het gisteren is gemaakt. Maar dat doen we niet, want we gaan naar een heel ander bandje. Beckman Turner Overdrive, UNC Nothing Yet uit 1974. En dat is natuurlijk pure power uit de jaren 70. Overdrive, Beckman Turner Overdrive, die zette in 1974 de radio, de rockradio, volledig op zijn kop met een nummer dat iedereen kent. Vanaf de eerste stotterzin. Rauw, energiek, absolute klassieker uit het decennium. Hier zijn BTO, oftewel Bachman, Turner en Overdrive met You Ain't Seen Nothing Yet.

nummer er was dit. 1973. Ain't it good to be alive? Ik weet nog heel goed dat hij uitkwam. Ik was onder de wapenen van de luchtmacht in Stolzenau in Duitsland. En dat was dan bij de Hawk. Hawk-raketten. Drie op zo'n wagentje, weet je wel. En die moest je mee rond toeren en zo. Maar helaas, ik heb dat maar één dag gedaan. Ik moest een keer met een oefening mee of zo. Want normaal was mijn werk daar dagelijks barkeeper in de soldatenmes. Dus het tappen van biertjes en gezelligheid brengen in de soldatenmes. Dus ja, mooie tijden waren dat. En de Rolling Stones die natuurlijk hun Angie uitbrachten. Een van hun meest ingetogen en emotionele hits. Het is natuurlijk een geweldig mooie ballade van Mick Jagger en Keith Richards. Die hebben dat geschreven. En die laten echt horen dat de Stones niet alleen konden rocken, maar ook raken. Een tijdloze klassieker uit de jaren 70. Want daar zijn we eigenlijk ook mee bezig. Met de jaren 70 gewoon een doorsnee. Wel een hele grove, moet ik zeggen. Want er is vreselijk veel mooie muziek gemaakt, maar ook vreselijk veel slechte muziek. Dat gaan we ook niet draaien trouwens. Maar voor het volgende nummer. Ik heb toch een goed bluesnummer gevonden. Van de Climax Blues Band. En de titel is Couldn't Get It Right uit 1976. Maar dat is een hele andere vibe natuurlijk. Want toen scoorde deze band een enorme hit met een nummer dat meteen herkenbaar is door de funky baslijn en de soepele, bijna laid-back groove, zou ik bijna zeggen. Dit is de Climax Blues Band met het nummer Couldn't Get It Right.

Samba Party van Santana. Pure emotie zonder één woord. Carlos Santana op zijn best. Warm, melodieus in zijn gitaar. Die je meeneemt. Een tijdloze klassieker uit 1970. Geweldig. Wat een muziek. Wat een muziek. Wat een muziek. We gaan eens even nog kijken door de jaren heen. Politiek en de jeugd. Want jeugdprotesten die waren er ook in 1970. Na de grote studentenbeweging van eind jaren 60 gingen jongeren in de jaren 70 door met protesteren. Met protesten over onderwijs, gelijke rechten, milieu en oorlog. Vooral in de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland en Japan waren hele grote demonstraties. Milieubewust. Jongeren speelden een grote rol in de opkomst van de milieubewegingen. De eerste Earth Day in 1970 die werd wereldwijd door miljoenen jongeren gedragen. Ja, muziek als protest. Muziek werd een politieke stem. Singer-songwriters, rockbands en folkartiesten die brachten nummers over vrijheid, vrede, sociale veranderingen. Denk bijvoorbeeld aan artiesten die maatschappelijke thema's bespraken in hun werk, in hun muziek dus. Vrouwenrechten. De jaren 70 waren een kantelpunt voor emancipatie. Jongeren steunen gelijke kansen, onderwijs voor vrouwen en nieuwe rollen in de maatschappij. En dan weer vervelende dingen. Koude oorlog invloed. Jongeren groeiden op in een tijd van spanning tussen grootmachten. Het is nog steeds zo. Het verandert maar steeds niet. Dat zorgde voor discussie over vrede, kernwapens en internationale samenwerking. Nou, momenteel ook heel ver te zoeken. Nederland, politiek en jeugd in de jaren 70 in Nederland. Provo nalatenschap. Hoewel Provo 1967 stopte, leefde de geest ervan door in de jaren 70. Jongeren wilden inspraak hebben, vrijheid en ruimte voor creativiteit. Jongerencentra. Overal in Nederland ontstonden jongerencentra, vaak met muziek, debatavonden en creatieve workshops. Ze waren broedplaatsen voor nieuwe ideeën en subculturen. De kraakbeweging. Jongeren protesteerden tegen de woningnood en leegstand. De kraakbeweging werd een belangrijke maatschappelijke kracht. Politieke betrokkenheid. Jongeren die sloten zich vaker aan bij maatschappelijke organisaties, milieugroepen en vredesbewegingen. Politiek werd iets van de straat, niet alleen maar van de overheid. Dat allemaal gezegd hebbende. We gaan een nummer van Gordon Lightfoot draaien. Dat was toch een beetje de singer-songwriter in de jaren 70 met het nummer Sundown.

Ja, Gordon Lightfoot met Sundown. Toch wel een nummer wat ook wel in de jaren 70 past. Lekker rustig. En uiteindelijk toch ook wel een beetje een trendsetter was, zeg maar, voor de singer-songwriter muziek die heel sterk kwam opzetten. Ja, ja, ja. En daarmee sluiten we eigenlijk deze editie alweer af van Evers Blik Terug. We hebben vanavond een mooie reis gemaakt door de jaren 70. Santana, Gordon Lightfoot, Earth and Fire, Steeler's Wheel, Supertramp, om er maar een paar te noemen. En we eindigden zometeen met Wishbone Ash. Is een van de meest onderschatte bands uit het decennium jaren 70. Ja, muziek vol verhalen, warmte, tijdloze energie. Ik hoop dat je een terugblik hebt gekregen naar dat decennium. En in ieder geval, ik heb ervan genoten. Ik hoop jij ook. En zoals gezegd, we sluiten af met een nummer van We Were All Wounded at Wounded Knee van Redbone. Blijf zeker luisteren. Jan Dekker is weer in het huis om zijn ideaal country te presenteren zometeen. Lekkere western muziek, country muziek, maar wel in de breedste zin van het woord. Dus in principe alles mag gewoon daar gedraaid worden. Oké, tot volgende week. Dan zijn we er weer. Dankjewel van u en tot kijk. Dag.

0: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij CQTech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt CQTech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. CQTech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via cqtechnederland.nl.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
0: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQTech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar cqtechnederland.nl.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. Dat zegt deze verslaggever van de BBC.
5: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that and those search warrants have been quashed. So that is a victory for Andrew Mountbatten Windsor at this point in the legal proceedings.
4: Het is een succesje voor de ex-prins Andrew, maar het is niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zei de rechtbank. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keoli en Trandef niet naar wens. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Seferin wil zich niet weer mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
6: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

0: Lokaal Country met Jan Dekker. Elke donderdag van 8 tot 9 s'avonds.
1: Another one more favorite. Got somebody help me out on this.

Golden Ring door Lee Ann Womack en Alan Jackson live was vanavond de opening van Ideal Country. Hun stemmen blenden geweldig, vind ik. Het is 8 oktober 2026 en mede namens Gerry van achter de knoppen en de schuiven heet ik jullie weer van harte welkom bij een vol uur heerlijke en hopelijk soms verrassende countrymuziek uit allerlei windstreken opnieuw. Wat schaft de pot nog meer? Nou, onder andere Alan Jackson, Waylon Jennings, John Prine, maar ook Claudia Buckley, Anne Murray en Mary Duff. En Fleetwood Mac zit trouwens in het tweeluik. We gaan door met de Amerikaanse country en gospelgroep The Statler Brothers. Ze zijn opgericht in 1955 en vanaf 1964 tot 1972 waren ze de backing vocals bij Johnny Cash, zijn optredens. Het is een heerlijke cover van de wereldhit van Ricky Nelson uit 1961. Hello, Mary Lou.

Forever Young, de Audrey May. Komt uit de tv-serie, eigenlijk Amerikaanse tv-serie Sons of Anarchy. En was uiteraard een grote hit van Bob Dylan in 1974. Alan Jackson nu. Komt van zijn album Everything I Love uit 1997 en heet There Goes.

Save the Last Dance for Me door Anne Murray. Een live opname uit 1996. 30 jaar geleden dus. Tijd voor ons tweeluik. Muziek is emotie. Soms pakt me dat geheel onverwacht ook bij de kladden. Dat kan gebeuren bij bijvoorbeeld een concert van André Rieu, maar ook bij de beste zangers. Wellicht ben ik op weg om een sentimentele oude gek te worden, maar muziek kan me gewoon hevig emotioneren. En dat kan een tekst zijn, zoals bijvoorbeeld bij het nummer Voor haar van Frans Halsema. Of een instrument, zoals bijvoorbeeld de piano-intro van het nummer Dit kleine hart van mij door Alex Hoeka. Maar bijvoorbeeld ook het slavenkoor uit Nabucco. En bij het volgende nummer heb ik dat ook. Het origineel van het tweeluik van vanavond is Fleetwood Mac met Songbird.

Waylon Jennings met zijn fraaie versie van Fleetwood Mac's Songbird. Nummer werd geschreven door Christine McVie. En dat is de zangeres van Fleetwood Mac. Althans tijdens de zogenaamde Amerikaanse periode van de band. Het volgende nummer is de tweede en laatste live opname van vanavond. Opgenomen tijdens een Country's Family Reunion in 2022. Joe Nichols met The Way I Am.

San Antonio Rose door Mary Duff. Een soort dansende steelgitaar hoorde ik. Was trouwens in 1961 in Amerika een grote hit van Patsy Cline. We gaan luisteren naar John Prine. En daar doe ik Gerry ook een plezier mee, weet ik. Uit 2007, samen met Mac Wiseman, zingt hij The Blue Side of Lonesome.

Drinking with Dolly door de number one Ierse countryzangeres Claudia Beckley. Uitgebracht al in 2019 overigens. Ja, dat kan helaas niet meer. De volgende countryartiest is Terry Stevenson. Hij werd geboren in Memphis, Tennessee en kennelijk ook herboren. Luister maar, Going Back in Circulation.

luisteraars, het zit niet mee met dit nummer, want het komt alweer onder de wielen en dat was vorige week ook al zo. Dus er is met dat nummer. Hoe dan ook, we zijn aanbeland bij het laatste nummer, want we hebben geen tijd meer. We gaan eruit met You Don't Talk, I Don't Listen door Piet Schlegel. Mede namens Gerry, weer heer en meester over de techniek uiteraard. Hartelijk dank voor het afstemmen op Radio Ideaal. Blijf lekker nog een paar uurtjes hangen voor Benny's muziekschuivers. Maar wat Ideaal Country betreft natuurlijk weer heel graag tot volgende week. Zelfde zender, zelfde dag, zelfde uur. En wij doen het dan weer met hetzelfde plezier. Dag!

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Een uitvaart is geen dag uit het leven, maar een heel leven in één dag. Daarom verdient die dag alle aandacht. Na een overlijden komt er veel op je af. Christina luistert, staat naast je en neemt je stap voor stap mee. Met rust, aandacht en één vertrouwd gezicht. Uitvaartbegeleiding Christina. Laat het afscheid passen bij het leven. Uitvaartchristina.nl.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
2: Dag, buurvrouw.
3: Hey, buurman.
2: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
3: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl. Ook kinderen hebben hun herinneringen. Een tekening voor oma, iets moois op de kist voor opa. Christina geeft ook kinderen ruimte om op hun eigen manier afscheid te nemen. Uitvaartbegeleiding Christina. Uitvaartchristina.nl.
4: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
5: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
4: In dat geval... Schoenmode Hermans.
6: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van de woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet dat het onderzoek tegen hem wordt gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
9: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end or mean that the whole of the investigation was unlawful.
8: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Zeven publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avro Tros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege deelname van Israël. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Daardoor veroorzaakte hogere brandstoffen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie. Het weer, vanavond nog een bui. Vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
10: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

0: Benny's Muziek Service.
1: Benny's Muziek Service.
2: Goedenavond.
0: Benny Eenink.
1: Benny Eenink.
3: Ja, in het tijdperk van de zwart-wit televisie. Normaal en zwart-wit. Ik zeg een hele goede donderdagavond. Hier bij Radio Ideaal. Dank aan de heren Dekker en Evers. Evers zegt, er zitten lekkere plaatjes bij. Ik ga lekker luisteren vanavond. En je hebt tegenwoordig alles over de regenboogtoestanden. Dus ik denk, zwart-wit komt goed uit. Uit het jaar 2000. Van de 27e LP van Tiet Tat Tiet. Daar stond echt wel mooie nummers op hoor. Pa, prachtig mooi. Jan Kolkman, onder andere Wim ter Horst. Ellen Gascoigne. Jan Manschot. Fokker de Jong ook allemaal her en der tegenwoordig. Benny Joling en Freddy Jolij. Wat doen we meer? We hebben een drieluik om 9:30. Van Locomotion. Een nummer geschreven door Carol King. En daarvoor hebben we nog Fish. Hij was zanger onder andere van Marillion in de jaren 80. Maar in de jaren 90 maakte hij ook fantastische mooie soloplaten. En verder wat disco in het begin. Jim Gilstrap, Alan Clark. Dus zeker de moeite waard om lekker te blijven luisteren. 2 uur lang Benny's Muziekservice hier bij Radio Ideaal. We hebben bijna 3 nummer 1 hits waar we mee gaan beginnen. Ach, man. 74 kwam die uit en werd een grote hit eind jaren 74 en 75. De man uit Kingston, Jamaica. Hij kwam ook een beetje uit Engeland. Songwriter was hij. Disco, soul, pop. Hij werkte met Steve Allen. Met Buddy. Appiah. Met Robin Blanchflower en Bones. En dan heb ik het over de man die inmiddels 84 is, maar nog steeds actief. 3 hits in Nederland had hij. Mr. Carl Douglas en zijn orkest. En dan gaan we beginnen met... Oh, hoe klonk dat ook alweer?

De man uit Haarlem, Alan Clark, en vaak samen met zijn vader Dean. Maar hij is inmiddels 47 en zijn vader is 79. Dus Back in My World Again, nummer 11 was dat in 2013. Hij was zelf songwriter en acteur, auteur is hij, producer. En nou, heel groot artiest, dat is hij zeker. Alan Clark uit dat jaar. Daarvoor Carl Douglas uit 475 met Kung Fu Fighting een nummer 1. En we hebben nog meer nummer 1's, dus we dachten van 1975 eenzelfde. Want straks wordt het de muziek wat anders, maar we hebben wat disco in het begin. Dit is Jim Gilstrap en hij bezingt Swing Your Daddy.

nummer 1 in 1964. John Lennon, Paul McCartney schreef het nummer I Should Have Known Better. En er kwam uit Liverpool, moet ik zeggen. Ja, beat pop met Ringo Starr, George Harrison. Begonnen ooit als de Quarrymen en later met de Plastic Ono Band en Wings. Een voortzetting van de Beatles. Daarvoor Jim Gilstrap. Hij begeleidde 135 artiesten. Hij was sessiemuzikant en zanger. Hij kwam met Texas Soul Pop. Met Stevie Wonder had hij onder andere Elkie Brooks, Quincy Jones, Boss Kex. En Aretha Franklin, om maar een paar van die namen op te noemen. 3 hits in Nederland. En Swing Your Daddy kwam nummer 1. We gaan naar 1990. Hij was ooit zanger van Marillion. En Derek William Dick heet hij eigenlijk. Hij noemde zich Fish. En hij is tegenwoordig 68. Internal Exile, dat is een heel mooi nummer van de man uit Edinburgh.

0: some years ago. In 1967 was dit een hit. Hij werd er maar 71 jaar mee. Hij bezong het toen al als heroïne. En daar heb ik het over Lou Reed en de Velvet Underground samen met zangeres Pufkin uit Berlijn. En die heette ook wel Nico. Ja, en die overleed ook al in 88. Garage, glam, pop, rock, moet je het eigenlijk noemen. John Cale, Moo Tucker, Duck en Bill Yule en Sterling Morrison. Lou Reed heb ik het dan over. Daarvoor uit 1990, Fish alias Derek William Dick. Een Internal Exile. En dat was een van de vijf hits die Fish in Nederland had. Nou, daar zijn we toe. Het is rond 9:30. Dus we zijn toe aan... dit.
1: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
0: En dat is vandaag... The Locomotion. Ja... Nummer geschreven door Carole King. Voor het eerst een hit in 1962. Van haar babysitter. Little Eva Boyd. En die heeft het nummer als eerste opgenomen wat zij schreef. Doo-wop pop zangeres. En Carole King schreef het samen met Gary Goffin. Het nummer werd later nog opgenomen door Emerson, Lake & Palmer, Dave Stewart, Kylie Minogue, Orchestra's Maneuvers in the Dark. En Little Eve kwam er nummer 3 mee in de Nederlandse hitparade. Daarna heb ik uit 74 Mark Farner, hij is inmiddels 76, Grand Funk Railroad was hij de zanger van. En die bezongen ook The Locomotion en dat haalde de zelfs nummer 10. In Duitsland. Die kwamen uit Michigan, Southern Rock, met Don Brewer, Craig Frost, Mel Schachner, Todd Rundgren en Jane Jiggio. Nou, uit 73 uit Palingdorp, Volendam. Die bezongen het ook. Harmen Veerman van de formatie Left Side. Dick Plat, Klaas Tuip, Jan Schilder, Ilko Reling en Jaap Sombroek. Nou, veel Volendammers krijg je het niet. Dus er waren drie versies, krijgen we te horen van The Locomotion. We beginnen in 1962 met Little Eve.

0: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, driemaal de Locomotion. En de laatste was van Left Side uit 1973. Uit 1974 daarvoor de Grand Funk Railroad. Uit Amerika, Michigan komen ze. En uit 1962 Little Eva Boyd. Zij overleed al in 2003. Ze werd maar 59 jaar. En ze kwam uit Carolina, maar wel een nummer 3 notering in Nederland. Dan heb ik een treurige bericht. Ja, het afgelopen weekend overleed Sess Jordan. Ja, en zij is een hard rock songwriter, bassist uit Canada, Montreal komt ze. En ze werd beïnvloed door de band, door The Free, door David Bowie, Ozzy Osbourne, Robert Palmer, Lou Gramm en Rod Stewart onder andere. Ze werd maar 63 jaar en ze was getrouwd met Derek Sharp en die is tegenwoordig, of de laatste 15 jaar, zanger van The Guess Who. Dus ik draai daarna meteen een nummer van The Guess Who erachteraan. Ter nagedachtenis aan Sess Jordan heb ik uit 1992 het nummer Make You a Believer genomen. En dat klinkt als volgt.

Guess Who met de zanger. De man van de overleden. Jess Sess Jordan. En die heette Derek Sharp. En verder zat hij in de band ook onder andere Randy Bachman, Jim Cale, Kurt Winter, Gary Peterson en Dominic Troiano. We gaan nog verder terug naar 1970. En dit is Deep Purple. En dit nummer noemen ze Black Knight. En dat was de grote doorbraak voor de jongens. Kwam nummer 8 in Nederland van de LP Deep Purple in Rock.

Van Halen en een eerste grote hit. The Running with the Devil. In 1978 kwam nummer 2 in Nederland. De jongens uit Pasadena in het Nijmegen een beetje. En ze hadden 12 hits in Nederland daarachteraan. Dus we gaan eruit met de Hughes Corporation. Een klein stukje nog van Love of Corporation. En dan zeg ik tot na 10 uur.

0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval gepleegd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad. Correspondent Daisy Moore.
3: Twee ballistische raketten van de Houthis werden daar onderschept, maar die hebben wel nevenschade veroorzaakt. Want als zulke raketten onderschept worden, komen er alsnog allerlei brokstukken naar beneden. En we horen dat een kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn.
2: Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de explosie zijn vluchten op Riyad gestaakt, waaronder het Duitse Lufthansa en Air India. Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.

0: Benny's Muziek Service.
1: Benny's Muziek Service.
0: Goedenavond. Benny Eenink.
1: Benny Eenink.
2: Is weer helemaal ready. Back achter de schuifjes en de knopjes. Het is iets na tienen. Met Pacific Gas en Electric. Nou, woorden die tegenwoordig heel goed in de mond liggen. Bij iedereen bekend. Vooral vanwege de prijs. Maar het is 1970. Are You Ready? Kwam nummer 2 in de Nederlandse hitparade in dat jaar. Tom Marshall was de frontman samen met Brent Block, Charlie Allen, Glenn Swartz en Frank Cook. En dan andere jongens van de James Gang en later van Kenneth Heat die daarin vertegenwoordigd waren. Ze kwamen uit Los Angeles en ze bestonden tot 1973. Half elf, drie like, Piece of My Heart. Drie hits van drie verschillende artiesten. Ja, maar dat hoor je straks. Daarvoor nog Red Hot Chili Peppers. Ed Kowalczyk en Live. En ook nog Status Quo. En daarna hebben we nog Blackfoot. Tragically Hip. David Bowie. Nou, echt. We hebben ze weer. Kosten nog moeite gespaard uitgenodigd om vandaag present te zijn bij Benny's Muziekservice hier bij Radio Ideaal. We gaan zo beginnen met een nummer uit 2017. De formatie komt met Philadelphia Indie Pop Rock. Van zanger Adam Grandesil. Hij is inmiddels 47. Eigenlijk moet je zeggen, nog een jonge knaap tussen al dit gezelschap. En verder zitten bij Rob Bennett, Charlie Hall, Dave Hartley, John Netscher en Anton Lamar. En dan heb ik het over de band. Die bestaat vanaf 2005. The War on Drugs. En dan gaan we mee starten. En het nummer heet... Yeah. Pain.

Variatie in muziek. Dialect. Nederbeat. Pop. Rock. Blues. Soul Swamp. Van hot naar haar. Alles door elkaar.

is dan een van de 33 hits van Status Quo. 1976, Francis Rossi, Allen in Lancaster. De Blues Boogie Band met Rick Parfitt, John Coughlin, Bob Young en Andy Baum. The Wild Side of Life kwam nummer 18 in de hitparade. Daarvoor Pain van War on Drugs uit 2017. En we gaan naar de band, grunge rock band uit Amerika, Ed Kowalczyk en zijn broer, samen met Patrick Dahlheimer, Chet Crazy en Chet Taylor onder andere. En dan heb ik het over de formatie Live en dit is Turn My Head. En dat is uit 1997.

zo'n bekende. Maar wel herkenbaar. Meatloaf. Michael Lee A Day overleed 4 jaar geleden. Samen met Ellen Foley hier op 1977. 2 out of 3 ain't bad. En hij kwam uit Dallas. Ja. En het nummer werd geschreven door Jim Steinman. Todd Rundgren speelde mee nog verder. En Kazim Sultan, Roy Bittan. En dat was een beetje. Daarvoor live at Kowalczyk uit 1997. Turn My Head. En we gaan het voor de drie luik nog even een nummer doen van... even kijken. Ja, de Red Hot Chili Peppers. En hun...

0: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, dan is het ruim 10:30 al. Na Higher Ground van Red Hot Chili Peppers uit 1989, Anthony Kiedis. Met Mick Flya Balzari, John Frusciante, Chad Smith en Kirsten Wiegaard deden hiermee. Ze hadden 25 hits in Nederland. Peace of My Heart is een nummer wat ooit geschreven werd en vertolkt werd door Emma Franklin. En dat is weer een zus van Aretha Franklin. Maar dan hebben we het over de midden jaren 60. En haar versie werd niet zo'n grote hit, maar later wel voor heel veel anderen. Uit 69 heb ik eerst Delaney, Bonnie en Friends. Kwam nummer 21 in de hitparade in dat jaar. Ze kwam uit L.A., Los Angeles. Ze bestonden tot 1972. Bluesrock duo. Werd aangevuld hier met Carl Reddell, Eric Clapton, Leon Russell, Isaac Hayes. En leden van de Booker T en de MG's. Uit 68, Janis Joplin vertolkt het nummer ook, Peace of My Heart. Zij had 6 hits in Nederland en kwam uit Texas. Bluesrock, de Big Bros en Halton Company. En ook met Full Tilt en zijn boogie band maakten zij optredens. En als laatste uit 1989... met het nummer vertolkt door de Schotse band Nazareth. Dan McCafferty. Hij ontviel ons 4 jaar geleden al. Hij werd 76 jaar. Samen met Manny Charlton, ook in dat jaar overleden. Pete Agnew, Daryl Sweet, Pete Spalding. En later kwam Lee Agnew erbij. Maar we gaan lekker starten met Delaney, Bonnie and Friends, and that heet nummer 3 Drieluik, Peace of My Heart.

0: De Drieluik Mini Special. Drie nummers die iets met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, allemaal de nummers, de titels heten Piece of My Heart. Geschreven ooit, zei ik al. Ja, door Carole King. Ja, dat wou ik zeggen, maar dat is niet helemaal waar. Maar goed, van Emma Franklin kwam het. Janis Joplin hoorde je als tweede. De eerste was van Delaney, Bonnie and Friends. En de laatste was van Nazareth. En dat heet allemaal het drieluik van 10:30. Piece of My Heart. Ja, we hebben er wel even. Maar goed, er waren er meer die ervoor in aanmerking kwamen. Maar we hebben Treasury Hip gevonden. Gordon Downey overleed in 1922. Nee, dat is niet waar. 2017. Ze kwam uit Ontario, Canada. En Looking for a Place to Happen. En dit is dan wel Tragically Hip.

0: Benny's Muziekservice.
1: Benny's Muziekservice.
2: Ja, die komt ten einde. We gaan eruit met Robert Gray en zijn band Right Next Door.

Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Fijn dat u er weer bij bent. De keuze weer reuze vond, hoop ik. In the silence I can hear their breaking heart. Ik wens nog een heel fijne avond. Prettige nachtrust. Morgen gezond weer op. En een heel fijn weekend. Tot volgende week. Ik zeg welterusten.

0: De bloemetjes van de week worden aangeboden door Groenrijk Steentjes uit Doetinchem en Jumbo Hollak in Zelhem.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Volgens Saoedi-Arabië is een raket onderschept en vernietigd, maar kwamen er brokstukken op de luchthaven neer. Die zouden schade hebben toegebracht aan een kinderopvang en een medische kliniek. Persbureau Reuters meldt ook dat er een burgervliegtuig in brand is gevlogen. Daar zou niemand in hebben gezeten. Het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder Lufthansa en Air India. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterms zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. 4 astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Grote Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronauten is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui, koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen. In de rest van het land is het droger bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

zoals jij mij naar mijn hok zond. Zoals jij te keer kon gaan. Jij die altijd wel een stok vond.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwamen tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zal uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken. Maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ik heb Verschuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gevonden gevallen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nido Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump goedkeuring voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS en een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 6